0: Dit is het nieuws van Eimond 360. Zaterdagmiddag zoekt de politie in Beverwijk drie mannen na een poging tot inbraak aan de Peperstraat. Rond 3:15 melden getuigen de verdachte situatie. De mannen zijn ongeveer 1,65 meter lang en dragen trainingsbroeken. De politie vraagt om 112 te bellen. De Wijkertunnel bij Beverwijk is na bijna een maand weer open voor verkeer, waardoor automobilisten weer zonder omleiding over de A9 kunnen rijden. Sinds 12 juli was de tunnel dicht vanwege vervanging van het ventilatiesysteem dat rook bij nood moet afvoeren. Supporters van Telstar reizen zaterdagmiddag massaal met bussen van Velsen-Zuid naar Nijmegen voor de seizoensopening tegen NEC. De wedstrijd begint om 16:30 middags in het Goffertstadion. Telstar start zo aan het tweede eredivisieseizoen op rij. De eerste thuiswedstrijd is vrijdag 14 augustus tegen Sparta Rotterdam. Bij Pont Velsen kon deze week wie met een fiets met stugge remmen, wippend zadel of zachte banden kwam, terecht bij fietsenmaker Bob Spanjaard. Hij repareerde mankementen als waardering voor fietsers vanwege de wijkertunnelwerkzaamheden. Spanjaard adviseert wekelijks bandenspanning te controleren. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.
1: Voor Beverwijk, met Oosterwijk, Merestein en Wijk aan Zee. Dit is Eimond 360. Alles om je heen.

Jij in het wit en ik in mijn jacket. We werden voor de foto op een grasveld neergezet. Een hoop familie om ons heen, wat kinderen vooraan. En altijd zie ik uiterst rechts die onderkruiper staan. Het fotoalbum van toen ik trouwde,

hoorde. Hij had zelfs een reden, inderdaad. Ik weet nog precies wat hij me toevertrouwde. Hij vroeg, dat jacket, is dat mijn maat?

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Iran heeft een aantal nieuwe eisen gesteld aan Amerika voor de heropening van de Straat van Hormuz. Het land wil onder meer dat de VS zijn troepen uit de regio terugtrekt, alle sancties tegen Iran opheft en de oorlogsschade helemaal vergoedt. Ook wil Iran niet meer worden bedreigd door Amerika. Verder zou de oorlog tegen Iran definitief moeten stoppen, net als andere oorlogen zoals in Libanon en de Palestijnse gebieden. De belangrijke zeestraat blijft volgens Iran gesloten zolang Amerika zijn gedrag niet corrigeert. Vanwege een grote natuurbrand geldt in de Canadese provincie British Columbia nu de noodtoestand. Het vuur woedt in een gebied van 45 vierkante kilometer in de omgeving van het Okanagan-meer. Duizenden mensen zijn geëvacueerd. Door het vuur zijn huizen verwoest en kwamen inwoners vast te zitten. Ook zitten er mensen in de regio zonder stroom. Bij een helikopterongeluk vlakbij Rio de Janeiro in Brazilië zijn 4 mensen omgekomen. 3 van hen zouden toeristen uit Colombia zijn. Ook de piloot van het ongeluk zou het ongeluk niet hebben overleefd. De helikopter stortte neer in een bergachtig gebied met veel bomen. Het toestel vloog daarna in brand. De brandweer kon daar moeilijk bij komen. In Uden is iemand met een gestolen auto ingereden op een politieauto. 1 agent raakte daarbij gewond en moest naar het ziekenhuis. Bij Volkel zagen agenten de gestolen auto rijden met een caravan daarachter. De bestuurder negeerde een stopteken, waarna een inzittende de caravan loskoppelde en de auto er op hoge snelheid vandoor ging. In Uden reed de bestuurder met de auto in op de politiewagen. Dan het weer, vannacht opklaringen, maar ook bewolking en kans op mist bij 10 tot 18 graden. Overdag veel zon en wolken, het wordt dan 27 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Dit is het nieuws van Eimond 360. Zaterdagmiddag zoekt de politie in Beverwijk drie mannen na een poging tot inbraak aan de Peperstraat. Rond 3:15 melden getuigen de verdachte situatie. De mannen zijn ongeveer 1,65 meter lang en dragen trainingsbroeken. De politie vraagt om 112 te bellen. De Wijkertunnel bij Beverwijk is na bijna een maand weer open voor verkeer, waardoor automobilisten weer zonder omleiding over de A9 kunnen rijden. Sinds 12 juli was de tunnel dicht vanwege vervanging van het ventilatiesysteem dat rook bij nood moet afvoeren. Supporters van Telstar reizen zaterdagmiddag massaal met bussen van Velsen-Zuid naar Nijmegen voor de seizoensopening tegen NEC. De wedstrijd begint om 16:30 middags in het Goffertstadion. Telstar start zo aan het tweede eredivisieseizoen op rij. De eerste thuiswedstrijd is vrijdag 14 augustus tegen Sparta Rotterdam. Bij Pont Velsen kon deze week wie met een fiets met stugge remmen, wippend zadel of zachte banden kwam, terecht bij fietsenmaker Bob Spanjaard. Hij repareerde mankementen als waardering voor fietsers vanwege de Wijkertunnelwerkzaamheden. Spanjaard adviseert wekelijks bandenspanning te controleren. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.
1: Eimond 360.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimon 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Iran heeft een aantal nieuwe eisen gesteld aan Amerika voor de heropening van de Straat van Hormuz. Het land wil onder meer dat de VS zijn troepen uit de regio terugtrekt, alle sancties tegen Iran opheft en de oorlogsschade helemaal vergoedt. Ook wil Iran niet meer worden bedreigd door Amerika. Verder zou de oorlog tegen Iran definitief moeten stoppen, net als andere oorlogen zoals in Libanon en de Palestijnse gebieden. De belangrijke zeestraat blijft volgens Iran gesloten zolang Amerika zijn gedrag niet corrigeert. De VS heeft nog niet op de eisen gereageerd. Vanwege een grote natuurbrand geldt in de Canadese provincie Brits-Columbia nu de noodtoestand. Het vuur woedt in een gebied van 95 vierkante kilometer in de omgeving van het Okanagan-meer. Duizenden mensen zijn geëvacueerd. Door het vuur zijn huizen verwoest en kwamen inwoners vast te zitten. Ook zitten er mensen in de regio zonder stroom. In Hongarije heeft de partij van premier Magyar een oud-rechter voorgedragen als presidentskandidaat. Het is András Baka, de oud-voorzitter van het Hoge Rechtshof. Hij werd in 2011 ontslagen nadat hij had gezegd dat hervormingen van de toenmalige regering Orbán een bedreiging waren voor de rechtsstaat. En dinsdag stemt het parlement over de voordracht, maar dat lijkt een formaliteit. In de eerste speelronde van de Eredivisie heeft titelverdediger PSV pijnlijk puntenverlies geleden. Thuis tegen Fortuna Sittard werd het 2-2. AZ won met 2-0 van ADO Den Haag. Go Ahead Eagles was met 4-1 te sterk voor Willem II. En Telstar zorgde voor een stunt door uit met 2-1 te winnen van NEC. Dan het weer vannacht, opklaringen, maar ook bewolking en kans op mist. Overdag veel zon en wolken. Het wordt dan 27 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimon 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

qui l'attendait.

Dit is het nieuws van Eimond 360. Zaterdagmiddag zoekt de politie in Beverwijk drie mannen na een poging tot inbraak aan de Peperstraat. Rond 3:15 melden getuigen de verdachte situatie. De mannen zijn ongeveer 1,65 meter lang en dragen trainingsbroeken. De politie vraagt om 112 te bellen. De Wijkertunnel bij Beverwijk is na bijna een maand weer open voor verkeer, waardoor automobilisten weer zonder omleiding over de A9 kunnen rijden. Sinds 12 juli was de tunnel dicht vanwege vervanging van het ventilatiesysteem dat rook bij nood moet afvoeren. Supporters van Telstar reizen zaterdagmiddag massaal met bussen van Velsen-Zuid naar Nijmegen voor de seizoensopening tegen NEC. De wedstrijd begint om 16:30 middags in het Goffertstadion. Telstar start zo aan het tweede eredivisieseizoen op rij. De eerste thuiswedstrijd is vrijdag 14 augustus tegen Sparta Rotterdam. Bij Pont Velsen kon deze week wie met een fiets met stugge remmen, wippend zadel of zachte banden kwam, terecht bij fietsenmaker Bob Spanjaard. Hij repareerde mankementen als waardering voor fietsers vanwege de Wijkertunnelwerkzaamheden. Spanjaard adviseert wekelijks bandenspanning te controleren. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Iran heeft een aantal nieuwe eisen gesteld aan Amerika voor de heropening van de Straat van Hormuz. Het land wil onder meer dat de VS zijn troepen uit de regio terugtrekt, alle sancties tegen Iran opheft en de oorlogsschade helemaal vergoedt. Ook wil Iran niet meer worden bedreigd door Amerika. Verder zou de oorlog tegen Iran definitief moeten stoppen, net als andere oorlogen, zoals in Libanon en de Palestijnse gebieden. De belangrijke zeestraat blijft volgens Iran gesloten, zolang Amerika zijn gedrag niet corrigeert. De VS heeft nog niet op de eisen gereageerd. Vanwege een grote natuurbrand geldt in de Canadese provincie Brits-Columbia nu de noodtoestand. Het vuur woedt in een gebied van 95 vierkante kilometer in de omgeving van het Okanagan-meer. Duizenden mensen zijn geëvacueerd. Door het vuur zijn huizen verwoest en kwamen inwoners vast te zitten. Ook zitten er mensen in de regio zonder stroom. Bij een helikopterongeluk vlakbij Rio de Janeiro in Brazilië zijn 4 mensen omgekomen. 3 van hen zouden toeristen uit Colombia zijn. Ook die piloot zou het ongeluk niet hebben overleefd. De helikopter stortte neer in een bergachtig gebied met veel bomen. Het toestel vloog daarna in brand. De brandweer kon daar moeilijk bij komen. De 8e etappe van de Tour de France Femme is gewonnen door Demi Vollering, die daarmee ook de gele trui heeft veroverd. Als ze haar voorsprong in de laatste rit vandaag weet te behouden, grijpt ze haar 2e eindzege in de Tour. Het weer, opklaringen, maar ook bewolking en kans op mist bij 10 tot 18 graden. Overdag veel zon en wolken. Het wordt dan 27 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Dit is het nieuws van Eimond 360. Zaterdagmiddag zoekt de politie in Beverwijk drie mannen na een poging tot inbraak aan de Peperstraat. Rond 3:15 melden getuigen de verdachte situatie. De mannen zijn ongeveer 1,65 meter lang en dragen trainingsbroeken. De politie vraagt om 112 te bellen. De Wijkertunnel bij Beverwijk is na bijna een maand weer open voor verkeer, waardoor automobilisten weer zonder omleiding over de A9 kunnen rijden. Sinds 12 juli was de tunnel dicht vanwege vervanging van het ventilatiesysteem dat rook bij nood moet afvoeren. Supporters van Telstar reizen zaterdagmiddag massaal met bussen van Velsen-Zuid naar Nijmegen voor de seizoensopening tegen NEC. De wedstrijd begint om 16:30 middags in het Goffertstadion. Telstar start zo aan het tweede eredivisieseizoen op rij. De eerste thuiswedstrijd is vrijdag 14 augustus tegen Sparta Rotterdam. Bij Pont Velsen kon deze week wie met een fiets met stugge remmen, wippend zadel of zachte banden kwam, terecht bij fietsenmaker Bob Spanjaard. Hij repareerde mankementen als waardering voor fietsers vanwege de wijkertunnelwerkzaamheden. Spanjaard adviseert wekelijks bandenspanning te controleren. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.
1: Voor Velsen, Menteen Muiden, Velsenbroek en Zandpoort. Dit is Eimond 360. Alles om je heen.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij aanslagen in Colombia is een dode gevallen en zijn mensen gewond geraakt. In het zuidwesten ontplofte een autobom bij een tolstation. Dat was vlakbij de plek waar een dag eerder de ultrarechtse president Abelardo de Espriella werd beëdigd. Het leger geeft twee groepen van de voormalige guerrillabeweging FARC de schuld. In het noorden van het land kwam een politieagent om bij een aanval op een politiebureau. Bij zijn beëdiging zei de nieuwe president dat gewapende groepen moeten luisteren naar de autoriteiten. Anders volgt er een confrontatie met de politie en het leger. Iran heeft een aantal nieuwe eisen gesteld aan Amerika voor de heropening van de Straat van Hormuz. Het land wil onder meer dat de VS zijn troepen uit de regio terugtrekt, alle sancties tegen Iran opheft en de oorlogsschade helemaal vergoedt. Ook wil Iran niet meer worden bedreigd door Amerika. En verder zou de oorlog tegen Iran definitief moeten stoppen, net als andere oorlogen, zoals in Libanon en de Palestijnse gebieden. De belangrijke zeestraat blijft volgens Iran gesloten, zolang Amerika zijn gedrag niet corrigeert. Vanwege een grote natuurbrand geldt in de Canadese provincie Brits-Columbia nu de noodtoestand. Het vuur woedt in een gebied van 95 kilometer in de omgeving van het Okanagan-meer. Duizenden mensen zijn geëvacueerd. Door het vuur zijn huizen verwoest en kwamen inwoners vast te zitten. De achtste etappe van de Tour de France Femme is gewonnen door Demi Vollering, die daarmee ook de gele trui heeft veroverd. Als ze haar voorsprong in de laatste rit vandaag weet te behouden, grijpt ze haar tweede eindzege in de Tour. Het weer, opklaringen, maar ook bewolking en kans op mist bij 10 tot 18 graden. Overdag veel zon en ook wolken. Het wordt 27 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.
2: Eimond 360. I'm a US male, because I was born in a Mississippi town on a Sunday morning. Now Mississippi just happens to occupy a place in the southeastern portion of this here United States. Now that's a matter of fact, buddy, and you know it well. So I just call myself the U.S. Mail. That's M-A-L-E, son. That's me. Now I said all that to say all this. I've been watching the way you've been watching my miss. For the last 3 weeks you've been hot on her trail. You kind of upset this U.S. Mail. You touch her once with your greasy hands, I'm gonna stretch your neck like a long rubber band. She's wearing a ring that I bought her on sale. That makes her the

Dit is het nieuws van Eimond 360. Zaterdagmiddag zoekt de politie in Beverwijk drie mannen na een poging tot inbraak aan de Peperstraat. Rond 3:15 melden getuigen de verdachte situatie. De mannen zijn ongeveer 1,65 meter lang en dragen trainingsbroeken. De politie vraagt om 112 te bellen. De Wijkertunnel bij Beverwijk is na bijna een maand weer open voor verkeer, waardoor automobilisten weer zonder omleiding over de A9 kunnen rijden. Sinds 12 juli was de tunnel dicht vanwege vervanging van het ventilatiesysteem dat rook bij nood moet afvoeren. Supporters van Telstar reizen zaterdagmiddag massaal met bussen van Velsen-Zuid naar Nijmegen voor de seizoensopening tegen NEC. De wedstrijd begint om 16:30 middags in het Goffertstadion. Telstar start zo aan het tweede eredivisieseizoen op rij. De eerste thuiswedstrijd is vrijdag 14 augustus tegen Sparta Rotterdam. Bij Pont Velsen kon deze week wie met een fiets met stugge remmen, wippend zadel of zachte banden kwam, terecht bij fietsenmaker Bob Spanjaard. Hij repareerde mankementen als waardering voor fietsers vanwege de wijkertunnelwerkzaamheden. Spanjaard adviseert wekelijks bandenspanning te controleren. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.

0: Iets goed te maken? Een bloemetje doet wonderen. Of maak een keuze uit de fraaie cadeauartikelen op www.duinroos.nl.
1: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
2: Voor een nieuwe e-bike ga je natuurlijk naar de echte specialist. Toon Beentjes in Heemskerk heeft voor iedereen de juiste elektrische fiets. Niet alleen recreatiefietsen, moederfietsen, bakfietsen en transportfietsen. Maar ook tourfietsen, sportieve racefietsen en stoere ATB's. Toon Beentjes is dé specialist voor alle moderne e-bikes. Met batterijen met een actieradius van soms wel 180 kilometer. Van jeugd tot senior, van transport tot sportief. Je vindt het aan de Marelaan in Heemskerk. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
3: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
4: Michel Koenen met het NOS Journaal. In Canada is de noodtoestand uitgeroepen vanwege de natuurbranden in de westelijke provincie British Columbia. Duizenden mensen in de buurt van een groot meer zijn geëvacueerd. De brand brak vrijdag uit en verspreidde zich snel. Een gebied van bijna 100 vierkante kilometer zou in brand staan. Meerdere woningen zijn verwoest en een deel van het gebied zit zonder stroom. Iran heeft een aantal nieuwe eisen gesteld aan de VS voor de heropening van de Straat van Hormuz. Zo wil het land onder meer dat Amerika troepen uit de regio terugtrekt, alle sancties tegen Iran opheft en de oorlogsschade volledig vergoedt. Ook zou Israël moeten stoppen met aanvallen op Libanon en de Palestijnse gebieden. De VS heeft nog niet op de Iraanse eisen gereageerd. Bij aanslagen in Colombia is één persoon om het leven gekomen. Ook raakten meerdere mensen gewond. De dode viel in het noorden van het land bij een aanval op een politiebureau. Eén agent kwam om. In het zuidwesten ontplofte een autobom bij een tolstation. Het was vlakbij de plek waar een dag eerder de ultrarechtse president de la Espriella werd beëdigd. En die zei toen dat hij gewapende groepen hard aan zou pakken. Het leger geeft twee groepen van de voormalige guerrillabeweging FARC de schuld van de aanslagen. En landskampioen PSV heeft gelijk punten verspeeld in de Eredivisie. In eigen huis werden 2-2 tegen Fortuna Sittard. De Limburgers maakten in blessuretijd de gelijkmaker. En verder won AZ met 2-0 van promovendus ADO Den Haag. Go Ahead Eagles was met 4-1 te sterk van Willem II. En Telstar zorgde gelijk voor een stunt door uit met 2-1 te winnen van NEC. Bij de vrouwen kwamen Ajax en PSV in actie bij de voorrondes van de Champions League. PSV versloeg het Finse HJK en Ajax won van het Schotse Rangers. Beide Nederlandse ploegen zijn nu door naar de derde voorronde. Het weer dan nog, lokale mistbank en wat bewolking. Vooral vanmiddag flink wat zon bij 27 graden in het noorden tot lokaal 32 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
5: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe

0: slapen wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

Dit is het nieuws van Eimond 360. Zaterdagmiddag zoekt de politie in Beverwijk drie mannen na een poging tot inbraak aan de Peperstraat. Rond 3:15 melden getuigen de verdachte situatie. De mannen zijn ongeveer 1,65 meter lang en dragen trainingsbroeken. De politie vraagt om 112 te bellen. De Wijkertunnel bij Beverwijk is na bijna een maand weer open voor verkeer, waardoor automobilisten weer zonder omleiding over de A9 kunnen rijden. Sinds 12 juli was de tunnel dicht vanwege vervanging van het ventilatiesysteem dat rook bij nood moet afvoeren. Patrick Brouwer scoorde al na 27 seconden in de verrassende 2-1 zege van Telstar bij NEC, vorig seizoen nummer 3. Brouwer, nu spelend als nummer 10, gaf ook een assist bij de tweede goal van Rui Mendes. Telstar hield stand ondanks NEC's druk en won. Bij Pont Velsen kon deze week wie met een fiets met stugge remmen, wippend zadel of zachte banden kwam, terecht bij fietsenmaker Bob Spanjaard. Hij repareerde mankementen als waardering voor fietsers vanwege de wijkertunnelwerkzaamheden. Spanjaard adviseert wekelijks bandenspanning te controleren. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.

0: Wil je echt mooi wonen? Dat klasse bankstel. Die perfecte eethoek? Je vindt het gewoon in Heemskerk. Lubbers biedt je constant de nieuwste collecties in de beste kwaliteit. De adviseurs hebben goede ideeën en maken samen met jou een mooi ontwerp in 3D. Loop eens wat vaker binnen in de Gerrit van Assendelftstraat. De zaak is veel groter dan je denkt.
1: Lubbers wonen en slapen.
0: Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
2: Afscheid nemen van een dierbare? De Duinroos is gespecialiseerd in het maken van rouwarrangementen. Van mooi eenvoudig bloemstuk tot speciale ontwerpen.
3: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
4: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven. Elke vrijdag.

0: 2 kilo voor 5 euro. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Ecoseafood. Spartelverse vis. Van de visafslag in de Eimond.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Michel Koenen met het NOS Journaal. In natuurgebied Herperduin bij Os is vanochtend een natuurbrand geweest. Een gebied van 100 bij 150 meter stond in brand. Inmiddels is het vuur onder controle. Er wordt nog wel nageblust. De veiligheidsregio roept mensen op om voorlopig niet naar het natuurgebied in Brabant te komen. Als de VS wil dat de straat van Hormuz weer wordt geopend, dan moet het land onder meer zijn troepen uit de regio terugtrekken. Dat is een van de nieuwe eisen die Iran heeft gesteld. Ook zouden alle Amerikaanse sancties moeten worden opgeheven en moet de oorlog definitief stoppen. Het Witte Huis heeft nog niet gereageerd. Vanwege een grote natuurbrand geldt in het westen van Canada de noodtoestand. In de provincie British Columbia staat een gebied van bijna 100 vierkante kilometer in brand. Duizenden mensen zijn geëvacueerd. Door het vuur zijn huizen verwoest en kwamen inwoners vast te zitten. In de Amerikaanse staat Utah zijn twee helikopterpiloten omgekomen tijdens het bestrijden van een bosbrand. Het toestel stortte vrijdag neer, maar hulpdiensten die konden pas een dag later de plaats van het ongeluk bereiken om de dood van de twee te bevestigen. Landskampioen PSV heeft gelijk punten verspeeld in de Eredivisie. In eigen huis werden 2-2 tegen Fortuna Sittard. De Limburgers die maakten in blessuretijd de gelijkmaker. Verder won AZ met 2-0 van promovendus ADO Den Haag. Go Ahead Eagles was met 4-1 te sterk voor Willem II. En Telstar zorgde gelijk voor een stunt door uit met 2-1 te winnen van NEC. En bij de vrouwen kwamen Ajax en PSV in actie bij de voorrondes van de Champions League. PSV versloeg het Finse HJK en Ajax won van het Schotse Rangers. Beide Nederlandse ploegen zijn door naar de derde voorronde. Het weer dan nog, lokale mistbanken en wat bewolking. Vooral vanmiddag flink wat zon bij 27 graden in het noorden tot lokaal 32 graden in Limburg. Morgen begint eerst bewolkt met in het noorden kans op lichte regen. Het wordt dan iets minder warm dan vandaag met 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Voor een nieuwe e-bike ga je natuurlijk naar de echte specialist. Toon Beentjes in Heemskerk heeft voor iedereen de juiste elektrische fiets. Niet alleen recreatiefietsen, moederfietsen, bakfietsen en transportfietsen, maar ook tourfietsen, sportieve racefietsen en stoere ATB's. Toon Beentjes is dé specialist voor alle moderne e-bikes. Met batterijen met een actieradius van soms wel 180 kilometer. Van jeugd tot senior, van transport tot sportief. Je vindt het aan de Marelaan in Heemskerk. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
4: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Dit is het nieuws van Eimond 360. Zaterdagmiddag zoekt de politie in Beverwijk drie mannen na een poging tot inbraak aan de Peperstraat. Rond 3:15 melden getuigen de verdachte situatie. De mannen zijn ongeveer 1,65 meter lang en dragen trainingsbroeken. De politie vraagt om 112 te bellen. De Wijkertunnel bij Beverwijk is na bijna een maand weer open voor verkeer, waardoor automobilisten weer zonder omleiding over de A9 kunnen rijden. Sinds 12 juli was de tunnel dicht vanwege vervanging van het ventilatiesysteem dat rook bij nood moet afvoeren. Patrick Brouwer scoorde al na 27 seconden in de verrassende 2-1-zegen van Telstar bij NEC, vorig seizoen nummer 3. Brouwer, nu spelend als nummer 10, gaf ook een assist bij de tweede goal van Rui Mendes. Telstar hield stand ondanks NEC's druk en won. Bij Pont Velsen kon deze week wie met een fiets met stugge remmen, wippend zadel of zachte banden kwam, terecht bij fietsenmaker Bob Spanjaard. Hij repareerde mankementen als waardering voor fietsers vanwege de Wijkertunnelwerkzaamheden. Spanjaard adviseert wekelijks bandenspanning te controleren. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.
1: Voor Heemskerk met De Maar, Noorddorp en Commandeurs. Dit is Eimond 360. Alles om je heen.

0: Wil je echt mooi slapen? In een echt goed bed vind je jouw verdiende nachtrust. Kwaliteitsmatrassen die echt goed liggen. En je hele slaapkamer in prachtige afgestemde kleuren. Loop eens wat vaker binnen bij Lubbers. Er zijn altijd nieuwe collecties. De adviseurs hebben goede ideeën hoe jouw slaapkamer eruit gaat zien. Lubbers wonen en slapen. Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
1: De Filder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Filder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
2: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
3: Straks meer informatie en muziek bij Eimon 360. Maar nu eerst het nieuws.
4: Michel Koenen met het NOS-journaal. De aanhoudende hitte en droogte zijn niet alleen slecht voor de natuur, maar ook voor de economie. Daarvoor waarschuwt Triodos. Volgens de bank is de situatie zo erg dat de verwachte economische groei in de EU dit jaar in rook op zal gaan. Vooral Frankrijk wordt hard geraakt, gevolgd door Italië en Spanje. Door de hitte en droogte kunnen veel mensen daar niet werken. Ook de Nederlandse economie is daar niet goed op afgestemd, zegt Triodos. Vooral de landbouw merkt dat. Vanwege de lage waterstand wordt ook de transportsector getroffen. Vanwege een grote natuurbrand geldt in het westen van Canada de noodtoestand. In de provincie British Columbia staat een gebied van bijna 100 vierkante kilometer in brand. Duizenden mensen zijn geëvacueerd. Door het vuur zijn huizen verwoest en kwamen inwoners vast te zitten. In de Amerikaanse staat Utah zijn twee helikopterpiloten omgekomen tijdens het bestrijden van een bosbrand. Dat gebeurde vrijdag al, maar de twee zijn nu pas gevonden. In het westen van Amerika woeden meerdere bosbranden. Vanwege de droogte is in delen van Duitsland het zondagse rijverbod voor vrachtwagens opgeschort. Die mogen vandaag gewoon de weg op. Onder meer in Noord-Rijn-Westfalen, dat aan Nederland grenst. Vanwege de lage waterstand van onder meer de Rijn kan er minder vracht via het water worden vervoerd. Daardoor kunnen de vrachtwagens op zondag nu gewoon rijden. Dat zou bijvoorbeeld de bevoorrading van winkels niet in de problemen moeten brengen. En in Amsterdam is gisteravond de World Pride afgesloten. Een internationaal evenement rond de Pride in de hoofdstad. Duizenden mensen liepen mee in de Pride March. Sommige deelnemers liepen met vlaggen van landen waar homoseksualiteit nog altijd strafbaar is. Zoals van Afghanistan en Pakistan. Het evenement werd afgesloten met een concert op het Museumplein. Het weer, lokaal nog een mistbank, wat bewolking. Vooral vanmiddag flink wat zon bij 27 graden in het noorden tot lokaal 32 graden in Limburg. Morgen eerst bewolkt met in het noorden kans op lichte regen. Daarna 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Lieve klanten, Grootsmode aan de Alkmaarseweg in Beverwijk gaat sluiten. Jelle na 58 jaar en Ria na 36 jaar gaan stoppen met pijn in het hart met dit mooie bedrijf. Iedereen dank voor de fijne klanditie. Grootsmode gaat sluiten op 31 augustus. Maar tot die tijd kunt u profiteren van mooie en grootse kortingen. Bedankt en tot ziens. Namens het team van Grootsmode. Wanneer u deze boodschap hoort, kijk dan ook even naar de mooie reportage op de website van Eimond 360 over onze winkel.
6: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond 360.
7: De grootste Nederlandstalige hits.
8: Hoor je vandaag in de ochtendmix top 20.
9: Nummer 20.

0: Het is weer tijd voor de grootste Nederlandstalige hits van dit moment. Dochtermix Top 20 heeft ze op een rijtje gezet voor je. Er zijn vandaag maar liefst 5 nieuwe binnenkomers. Deze aflevering begonnen met nummer 20 van deze week. En dat is Guido van der Graaf en Ciao, doei, adios. Dan is het tijd voor de nieuwe wijkschijf voor deze week. Gekozen voor Wesley Klein, Niet Zo Bij Mij. Het is zondagmorgen, 9 augustus 2026. Goedemorgen en welkom bij de Ochtendmix Top 20 op IJmond 360.
1: Dit is

0: op nummer 17, want daar zijn we zo aan toegekomen. Robert van Hemert met Zandloopster. En we pakken ook meteen de tweede nieuwe binnenkomer. Daarachteraan Tony en Robert van Hemert. Ja, die namen gaan we nog een aantal keren tegenkomen vandaag. In de ochtendmix top 20. Zij komen binnen met Fisherman's Friend.
1: Nummer 17.

Een nieuwe binnenkomer, deze van Donnie en Robert van Hemert en Visserman's Friend. Vinden we op nummer 16. Op nummer 15, Jeffrey Kuipers, Veel te lange nacht. En erachteraan gaan we meteen door naar de nummer 14. Blijf toch bij mij. En dat gezongen door Robert Pater. Je luistert naar Dochtermix Top 20 op Eimond 360. Jeffrey Kuipers, Veel te lange nacht.

Turiana en Sander Kwarten. En de nummer 12, Russo featuring Mart Hoogkamer. Pak mee, ex-wijkschijf van de afgelopen week. Maar eerst nummer

0: luistert naar de Ochtendmix Top 20. Je luistert naar de Ochtendmix Top 20.
1: Nummer 12.
2: Hey Mart, weet je wat mij nou echt pakt?
3: Nou?
2: Zo'n baarcoach met net te weinig cola.
3: Net te weinig cola? Weet je wat mij nou echt pakt?
2: Nou?

dat was hem, de wijnschijf van vorige week. Pak mij van Russo en Mart Hoogkamer. Ik ben helemaal van te stotteren. Ja, moet je niet doen, hap. Want we zijn toe aan de nummer 11. Robert van Hemert en Donnie.

0: met deze plaat van Justin de Wild en Cheerio. Want die vinden we terug op nummer 10. Zijn we aanbeland in de top 10. We gaan zo luisteren naar de nummer 9. De hoogste nieuwe binnenkomer van Fons Furing. En het heet Feestje. Daarachteraan Baco in Monaco. Ferry de Lits, die vinden we op nummer 8.
1: Naar 9.
2: Hé maat, waar is het feestje dan? Tijd om te knallen, vrienden.

0: Op 3, 2 en 1. We gaan het zo direct allemaal horen. Eerst nog even de nummer 4. Daar staat Mike Verstegen. Hartslag van je heupen.
1: Nummer

0: proberen ze. Op nummer 2, vuurwerk, Senna en Sven Versteeg. En nummer 1 is nummer 1 gebleven, Rutger van Barneveld. Met zoele zomernachten.
1: Vonken vliegen.

0: Iemand feliciteren of zomaar eens verrassen? 24 uur per dag een bloemstuk of boeket bestellen doe je gewoon via www.duinroos.nl.
1: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
2: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe belangrijk een goede nachtrust is. Daarom helpen we je graag bij het zoeken naar een bed dat bij jouw lichaam past. We nemen uitgebreid de tijd voor een op maat gesneden advies, zodat je voortaan iedere ochtend fris en uitgeslapen wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
3: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
4: Michel Koenen met het NOS-journaal. De aanhoudende hitte en droogte zijn niet alleen slecht voor de natuur, maar ook voor de economie. Daarvoor waarschuwt Triodos. Volgens de bank is de situatie zo erg dat de verwachte economische groei in de EU dit jaar in rook op zal gaan. Vooral Frankrijk wordt hard geraakt, gevolgd door Italië en Spanje. Door de hitte en droogte kunnen veel mensen daar niet werken. Ook de Nederlandse economie is daar niet goed op afgestemd, zegt Triodos. Vooral de landbouw merkt dat. Vanwege de lage waterstand wordt ook de transportsector getroffen. Vanwege een grote natuurbrand geldt in het westen van Canada de noodtoestand. In de provincie British Columbia staat een gebied van bijna 100 vierkante kilometer in brand. Duizenden mensen zijn geëvacueerd. Door het vuur zijn huizen verwoest en kwamen inwoners vast te zitten. In de Amerikaanse staat Utah zijn twee helikopterpiloten omgekomen tijdens het bestrijden van een bosbrand. Dat gebeurde vrijdag al, maar de twee zijn nu pas gevonden. In het westen van Amerika woeden meerdere bosbranden. Vanwege de droogte is in delen van Duitsland het zondagse rijverbod voor vrachtwagens opgeschort. Die mogen vandaag gewoon de weg op. Onder meer in Noord-Rijn-Westfalen, dat aan Nederland grenst. Vanwege de lage waterstand van onder meer de Rijn kan er minder vracht via het water worden vervoerd. Daardoor kunnen de vrachtwagens op zondag nu gewoon rijden. En dat zou bijvoorbeeld de bevoorrading van winkels niet in de problemen moeten brengen. En in Amsterdam is gisteravond de World Pride afgesloten. Een internationaal evenement rond de Pride in de hoofdstad. Duizenden mensen liepen mee in de Pride March. Sommige deelnemers liepen met vlaggen van landen waar homoseksualiteit nog altijd strafbaar is. Zoals van Afghanistan en Pakistan. Het evenement werd afgesloten met een concert op het Museumplein. Het weer, lokaal nog een mistbank, wat bewolking. Vooral vanmiddag flink wat zon bij 27 graden in het noorden tot lokaal 32 graden in Limburg. Morgen eerst bewolkt met in het noorden kans op lichte regen. Daarna 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Lieve klanten, Grootsmode aan de Alkmaarseweg in Beverwijk gaat sluiten. Jelle na 58 jaar en Ria na 36 jaar gaan stoppen met pijn in het hart met dit mooie bedrijf. Iedereen dank voor de fijne klanditie. Grootsmode gaat sluiten op 31 augustus. Maar tot die tijd kunt u profiteren van mooie en grootse kortingen. Bedankt en tot ziens. Namens het team van Grootsmode. Wanneer u deze boodschap hoort, kijk dan ook even naar de mooie reportage op de website van Eimond 360 over onze winkel.
6: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
7: Eigentijds wonen en slapen, dat begint gewoon in Heemskerk bij Lubbers. Loop regelmatig binnen voor de nieuwste collecties. De zaak is veel groter dan je denkt. Twee verdiepingen en aan de achterkant vind je de mooiste slaapkamers. Mooi en de beste kwaliteit. Eigentijds wonen begint in de Gerrit van Assendelftstraat.
8: Lubbers wonen en slapen.
7: Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
9: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Cafetaria Lunchroom Family in Beverwijk, Patisserie Leek in Beverwijk en Slagerij Gert-Jan Brandjes in Beverwijk.
3: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.
10: Een verzoekplaat aanvragen 085 2020 300.

0: Nederlandstalige verzoekplaten. Dit is Goedemorgen Eemond.
1: Het is weer zondag. Het is 9 augustus van het jaar 2026. En dit is een nieuwe aflevering van Goedemorgen Eemond. Bedankt aan Ab Jenema voor de ochtendmix top 20. We zijn weer helemaal op de hoogte van de meest populaire Nederlandstalige platen. En als u denkt, ja, maar die van mij zat er niet bij. Ja, dat is een oudje, misschien mag dat niet. Ja hoor, dat mag wel. U kunt bellen met 085 2020 300. Ik herhaal 085 2020 300. En dan krijgt u vandaag Marianne de Ridder aan de telefoon. Bewaar dat nummer, want natuurlijk kunt u ook weer kans maken op het prijzenpakket bij het spreekwoordenspel. Boeket bloemen, gebak, warme schotel naar keuze en, daar is die weer, de grillworst. 085 20 20 300, dat is het nummer om uw plaat aan te vragen. En we hebben er al drie, dus we gaan meteen maar beginnen. Lia Baltus die vraagt een plaat aan voor iedereen die luistert. Marco Borsato en zij. Dan hebben we Henk van Kampen, die vraagt een plaat aan voor Paul en Tamara Langbroek. Voor Jannie Belfreut, Tomine Bo, Ans de Jong en voor Piet Limme. Voor iedereen die luistert en voor het team van de ochtendmix. Ja, je zal niet ver komen, denk ik, met die boot. Maar Willy en Wilk Alberti, die maken, althans dat proberen ze, een reisje langs de Rijn. We gaan echter beginnen met een verzoekje van de heer Toon Middenbo. Die vraagt een plaat aan voor Lydia, Bastian, Vincent, Ben, Kees en Nel, Aad en Jolanda. Voor Leida, Rina en Erik en voor Henk van Kampen en voor Co Wittebrood. En waar gaan we naar luisteren? We gaan luisteren naar Frans Bauer en Zie je al die zonnestralen.

0: Marco Borsato met Zij. En dat was een van de vele verzoekjes die nu binnenstromen bij de ochtend, bij Goedemorgen Eimond. Ja, oh, ja. En we gaan door met dat nummer nog even te noemen. 085 20 20 300 voor uw verzoekjes. Maar misschien zegt u wel, ja, maar dan moet ik twee keer bellen. Ik wacht op het spreekwoordenspel. Nou, oké, gaan we dat doen.
1: Goedemorgen Eimond en het spreekwoordenspel.
0: Ja, want we hebben weer een spreekwoord en we hebben weer een vol prijspakket. Iedereen is weer terug van vakantie. Dus we hebben weer bloemen en we hebben een doos met heerlijk gebak. Een warme schotel naar keuze en hop, daar is die weer. De grillworst is ook deze week weer als prijs toegevoegd. Voor een woord van 5 letters, daar komt hij. Hij verdient geld als... puntje, puntje, puntje, puntje, puntje, puntje. Hij verdient geld als... puntje, puntje, puntje, puntje, puntje. Het is iets waar we allemaal heel erg op zitten te wachten, denk ik. Ga nou niet zeggen regen, maar hij verdient geld als puntje, puntje, puntje, puntje. 085 20 20 300 voor het antwoord en uw verzoekjes. En ik heb er weer 3, want we gaan naar de heer Nicolaas de Ruiter. Die vraagt een plaat aan voor Christine, Jopie Newman, Aag Bruins, Tina Annette, Tini Oort, Richard Kranen. En voor iedereen die luistert, Corrie Konings en vader Abraham met Adieu, mijn vriend. Dan hebben we mevrouw Jolanda Winkelaar. Mevrouw Jolanda Winkelaar vraagt een plaat aan voor Toon, Lida, Vincent, Bas, Kees en Mia Verhagen. En ja, mevrouw Jolanda Winkelaar zegt een zonnig plaatje. Nou, dat doen we dan met Siska Peters, want die danst naar de zon. We gaan beginnen met mevrouw Van der Ham. Die vraagt een plaat aan voor Cilia en voor Jenny staat hier. Jenny. En voor alle bewoners van Lommelust. Teddy Scholte wordt dat met een beetje. En met dit nummer won ze in 1959 het Eurovisie Songfestival. Dat is lang geleden.

Dan moest je oprecht zijn, goed of slecht, maar echt zijn. En dan zei je al gauw, als ik vroeg

Ja, dat was Corrie Konings en vader Abraham met Adios, mijn vriend. We gaan eens eventjes naar buiten kijken. En dan denk ik, nou, volgens mij wordt het weer een prachtige dag. Dus we gaan even grootvaders klok aanzwengelen. Want dan komt vanzelf het weer. Ja, dat zijn de druppeltjes die vallen. Dan wordt iedereen blij. De boeren worden blij en nou ja, iedereen wordt blij. Vanmiddag is het in het groot deel van het binnenland tropisch warm, met 30 of 31 graden. In het noorden ligt het kwik tussen de 25 en de 28 graden en de zwakke tot matige wind draait naar het westen. En hierdoor is het ook op de stranden minder heet. Er zijn zonnige perioden, maar er schuiven ook wel wolkenvelden voor de zon. En daar kan die zon dus schuil achter gaan. Vanavond blijft het nog lang warm met zonneschijn en wolkenvelden. Vannacht krijgt het noorden en het noordwesten met bewolking te maken. En mogelijk valt er in het warme gebied een beetje regen. Elders blijft het droog en koelt het af naar 15 tot lokaal 19 graden in het zuidwesten. Als we even kijken naar morgenochtend, dan heeft het noorden met bewolking te maken, terwijl in het zuiden de zon volop schijnt. Uit die bewolking in het noorden valt mogelijk een beetje regen. De overwegend matige wind komt uit het noordwesten en voert minder warme lucht aan. In het waddengebied is de noordwesten krachtig. Morgenmiddag gaan we al praten over temperaturen van 27 tot 29 graden. En als we verder in deze week kijken, ja, daar komen ze weer. Dan gaan we alweer over de 30 heen. Want er komt weer een tropische hittegolf aan. Het wordt weer warm. En ik kan u alvast verklappen, als u plannen heeft voor volgende week ergens, ook dan kunnen we de 35 graden weer aantikken. Voor meer actueel weerbericht morgen weer in de ochtendmix, natuurlijk tussen 10 en 12. En tot zover het weerbericht voor vandaag en morgen. Dan gaan we naar de volgende verzoekjes. En dan hebben wij onder andere Jeanette Koster. Jeanette, even kijken hoor. Jeanette Koster, ja. Die vraagt een plaat aan voor iedereen die luistert. En het wordt de Pasadena Band met Zandvoort aan de Zee. Nou, Jeanette, de plaat komt eraan. Dan hebben we Nel Vonk. Die vraagt een plaat aan voor iedereen die luistert en voor het team van de Ochtendmix. En dat wordt Lichtje Branden van Suzanne en Freek. We gaan beginnen met een verzoekje die twee keer is aangevraagd door mevrouw van Lieshout. Voor iedereen die luistert en voor het team van Goedemorgen Eimond. Dat wordt John de Beve en Corrie Konings met Vriend voor het Leven. En diezelfde plaat is ook aangevraagd door mevrouw van Duin. Voor Hans, familie, vrienden en kennissen. En voor het team van Goedemorgen Eimond. En nou, hier komen ze dan.

Suzanne en Freek met Lichtje branden. En u weet, dat is een nummer met een verhaal op de achtergrond, hè? We gaan naar de laatste drie verzoekjes van dit eerste uur. Maar u eerst nog eventjes zeggen dat u nog kunt bellen voor een verzoekplaat en voor het spreekwoordenspel als u het prijzenpakket wilt winnen. Namelijk, hij verdient geld als puntje, puntje, puntje, puntje, puntje. Hij verdient geld als puntje, puntje, puntje, puntje. 085 20 20 300 voor het antwoord en nog eventuele verzoekjes. We gaan eruit met mevrouw Ansinnige. Die vraagt een plaat aan voor Karin en Frans en voor zichzelf. Voor het team van Goedemorgen Eimond. Marco Schuitmaker en Schaam je voor je tranen niet. Ali Paap, nou, die wordt morgen 71 jaar. En die vraagt een gezellige plaat aan voor zichzelf. En dat wordt dan, natuurlijk... Zwoele zomernachten van Rutger van Barneveld. Want als je praat over een gezellige plaat, dan is het dat toch wel. En het is ook op dit moment de grootste hit hier in Nederland, want hij staat nog steeds op nummer 1 van de ochtendmix top 20. En dan hebben we een cryptische omschrijving. Daar hebben we heel lang over nagedacht. Mevrouw Welborn, die vraagt aan: waarschijnlijk, als ik je terug kan zien, die van het mooie weer houdt, een Belg. Nou, als u het antwoord weet, dan kunt u bellen. Nee hoor, we hebben het eventjes opgezocht met AI, zo heet dat. Dan kun je van alles en nog wat doen. Dan ga je van alles intypen en dan ga je van alles zoeken. Maar dan komen we toch uit bij het nummer van Benny Nijman, of ik je terug zal zien. Dus we hopen er maar dat u deze mevrouw Welborn bedoelt. Straks aan de andere kant van het nieuws zijn we terug met het tweede uur van Goedemorgen Eimond. Dan beginnen we met de wijkschijf. En u weet, u kunt nog steeds bellen voor verzoekjes en het spreekwoord 085 20 20 300. Graag tot straks.

0: 2 kilo voor €5. Gratis schoongemaakt. EcoSeafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. EcoSeafood. Spartelverse vis van de visafslag in de Eimond.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. De aanhoudende hitte en droogte zijn niet alleen slecht voor de natuur, maar ook voor de economie. Daarvoor waarschuwt Triodos. Volgens de bank is de situatie zo erg dat de verwachte economische groei in de EU dit jaar in rook op zal gaan. Vooral Frankrijk wordt hard geraakt, gevolgd door Italië en Spanje. Door de hitte en droogte kunnen veel mensen daar niet goed werken. Ook de Nederlandse economie is niet goed afgestemd op hitte en droogte, dat zegt de Triodos Bank. En vooral landbouw merkt dat. En vanwege de lage waterstand wordt ook de transportsector getroffen. Bij een woning in Arnhem heeft vannacht een explosie plaatsgevonden. Daarbij zijn een aantal ramen gesprongen. Niemand raakte gewond. De politie kreeg rond 2 uur vannacht een melding van een ontploffing. Het is nog niet bekend wie er achter de explosie zat. En in de straat in Arnhem wordt onderzoek gedaan. Vanaf vandaag mogen er in delen van Duitsland weer vrachtwagens op de weg. Normaal gesproken mogen ze niet rijden op zondag. Maar vanwege de extreem lage waterstand is er amper vervoer via het water mogelijk. Door vrachtwagens op zondag in te zetten zou bijvoorbeeld de bevoorrading van supermarkten niet in gevaar komen. En in Italië is een oud-Romeins scheepswrak ontdekt voor de westkust van Sicilië. Het is ruim 2000 jaar oud. Op de zeebodem liggen honderden amforen. Dat zijn oude aardewerken kruiken met 2 handvaten. Daar werd wijn of olie in vervoerd. Het schip werd gevonden na een tip. En Italië spreekt van een van de belangrijkste archeologische vondsten van de afgelopen jaren. De komende maanden wordt er verder onderzoek gedaan en ook worden er maatregelen genomen om het wrak te beschermen. Het weer dan nog, vooral vanmiddag flink wat zon bij 27 graden in het noorden tot lokaal 32 in Limburg. Morgen eerst bewolkt met in het noorden kans op lichte regen. Het wordt dan iets minder warm met 20 tot 28 graden. De dagen daarna ook weer iets minder warm. En aan het einde van de week dan kunnen er weer tropische temperaturen zijn. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Cafetaria Lunchroom Family in Beverwijk, Patisserie Leek in Beverwijk en Slagerij Gert-Jan Brandjes in Beverwijk.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond 360. Goedemorgen Eimond. Vandaag met Rob Keeson.
4: Een verzoekplaat aanvragen 085 2020 300.
1: Dit is de nieuwe Wijkschijf.

0: Nederlandstalige verzoekplaten. Dit is Goedemorgen Eemond.
1: Het tweede uur van Goedemorgen Eemond hier bij Eemond 360. Nederlandstalige verzoekplaten die nog steeds aan te vragen zijn op het telefoonnummer 085 2020 300. En al die mensen die denken van, nou, ik bel niet meer, want het is constant in gesprek en ik moet veel te lang wachten. Nou, dit is wel het moment om te bellen, want het is vrij rustig. Het is nog vakantieperiode. Heel veel mensen zitten misschien in de tuin of zijn al naar het strand. Dus u maakt grote kans. Ook het spreekwoordspel doen we nog steeds. Hij verdient geld als puntje, puntje, puntje, puntje. Hij verdient geld als puntje, puntje, puntje. 085 20 20 300. Nou, we zijn heel actueel en we zitten natuurlijk aan de parallelweg, dat snapt u. En wie weet zit u wel buiten en u denkt, nou, ik hoor allerlei brandweerwagens en ziekenwagens en wat is er aan de hand? De brandweer is zondagochtend zojuist uitgerukt na een melding over een autobrand op de, al hier, op de parallelweg in Beverwijk. Wij zien de zwarte rookwolken, zien wij aan de andere kant van de bomen. De melding kwam vlak voor 11 uur 's ochtends bij de alarmcentrale binnen, dus een paar minuten geleden. Met onder meer één brandspuit is de brandweer uitgerukt. Over de oorzaak van de brand is uiteraard nog niets bekend. Mocht er iets meer bekend worden, dan houden wij u natuurlijk op de hoogte. Want ook Eemond 360 is streekgebonden, actueel. Wij gaan naar twee verzoekjes, want ik zei al, normaal doen we er drie. Maar ja, u kunt bellen, want er is nog ruimte zat. Mevrouw Boshuizen, die vraagt een plaat aan voor iedereen die luistert. En dat wordt dan Trea Dobbs met de Ploem Ploem Jenka. Maar wij gaan beginnen met een verzoekje van mevrouw Aag Bruins. Die vraagt een plaat aan voor Tini en Nico de Ruiter. En voor Ali Poelman en voor Jan Reek. Voor iedereen die luistert en voor het team van Goedemorgen Eemond. Jantje Koopmans en het nummer Ieder mens zijn geluk.

Ja, en dat was de Ploem-Ploem-Jenka van Trea Dops. En u hoort het wel aan mijn stem. Ik zit meestal 3 platen achter elkaar te draaien. Maar het was even rustig. Nu is het weer druk. En ik kan ook trouwens zeggen dat Ab die heeft net even voor het raam gekeken. En die zwarte rook en die brandweer en die politie. Ab zegt, het is van vast brandmeester, want er is witte rook. Er is nu witte rook, dus het is gedoofd. Ik zeg, nee, dan hebben we een paus. Maar dat hebben we helemaal niet nodig, want er is al een paus. Dus vandaar. Maar goed, gevaar is geweken. 085-2020-300 voor uw verzoekjes en voor het spreekwoord. En dat luidt nog steeds. Hij verdient geld als puntje, puntje, puntje, puntje, puntje. 085-2020-300. We gaan even een serieus woord richten, maar niet al te serieus. Mevrouw Wolken, u vraagt een prachtig mooi nummer aan. Namelijk de koorleden van het Mariakoor, daar is de plaat voor bestemd. En u zegt dan, kan die koorplaat van Jan Smit en Carola Smit, kan dat gedaan worden? Maar u weet, op de zondag is het van 10 tot 12 Nederlandstalige muziek. En we hebben die plaat wel gevonden. Het is namelijk het Ave Maria van Carola Smit en Jan Smit. Maar helaas, dat is geen Nederlandstalig. Dus dat kunnen we helaas niet doen. Want 1 uitzondering, dan belt meteen iedereen. En dan willen ze Frank Sinatra, Dean Martin en Doris Day en zo. Dus dat doen we niet. Maar we gaan wel Jan Smit voor u draaien. Voor de koorleden van het Mariakoor. En het wordt dan het nummer Vrienden voor het Leven. Want dat zijn jullie vast. Dan hebben we Erik. Die vraagt een plaat aan voor monnen. En ja, Erik die wil altijd een nieuwe Nederlandstalige plaat. En dat wordt dan Stef Eckel met het nummer De Klok die tikt maar door. Maar we gaan beginnen met Danielle Korver. Die vraagt een plaat aan voor Jan Dirk, Sandra en Willem Castricum en voor Henk Talsma. En voor iedereen die luistert en voor het team van Goedemorgen Eimond. Hier zijn de makkers en Zomerzon.

Ja, dat was De klok die tikt maar door van Stef Eckel was dat. U kunt nog bellen met 085 20 20 300 om uw verzoekplaat aan te vragen. En succes verzekerd, u komt zeker aan de beurt. Want we gaan even een kleine tussenstop houden met drie nieuwe Nederlandstalige platen van grote artiesten. Die gaan we er gewoon even tussendoor doen. Vroeger hadden we weet je nog wel oudje? Maar nu doen we weet je nog wel jongetje? Oh, leuk. Dat is een nieuwe rubriek. De drie J's die hebben een nieuwe plaat. En dat heet Je zit in mijn hoofd. En ik kijk even naar de techniek. Daar gaan we straks misschien wel mee beginnen. Ik weet het niet. Ja. Dan hebben we de nieuwste van Django Wagner. En dat heet Bachata Bailando. En als u denkt, nou, we hebben nou alle grote artiesten wel gehad. De nummer 1, zoals u weet, Rutger van Barneveld. Met Ik wil graag de zon in de zee zien zakken. Die heeft ondertussen ook weer een nieuwe plaat. Gaat ook over de zomer. Namelijk Zomer, Zon en Strand. Die drie platen, spiksplinternieuw. Die gaan we nu horen.

Ja, en dat was de nieuwe van Rutger van Barneveld. Zomerzon en strand. Django Wagner met Bachata Bailando. En we hadden de nieuwste van de drie J's met Je zit in mijn hoofd. Goed, we gaan eerst even het spreekwoordenspel afsluiten. Want het is echt heel duidelijk mooi weer. En u zult ongetwijfeld op de fiets zitten. Of u zult ongetwijfeld de kinderen of kleinkinderen op visite hebben. Omdat het vanmiddag te heet is. En noem maar op allemaal. Dus we kunnen het spel gauw afsluiten. Hij verdient geld als water. Dat zochten we. Hij verdient geld als water. Nou, wie weet, morgen gaat de staatsloterij weer trekken. Dus je weet het maar nooit. En we gaan naar het... nog twee verzoekjes heb ik. En ik moet natuurlijk wel even zeggen wie degene is die gewonnen heeft. Dat is op mijn blaadje mevrouw Hogewerf uit Beverwijk. Die is de winnares van de bloemen, het gebak, de warme schotel naar keuze en de grillworst. En Marianne die zal zo contact met u opnemen om te vertellen hoe u aan de prijzen kunt komen. Dat gaan we allemaal regelen. Dan gaan we naar een verzoekje nog. We hebben een telefoontje gehad en die belt ook door de week zelf vaak. Mevrouw Shirley van de Voeten. Shirley van de Voeten, met een F zegt ze dan. En die woont in Ruigoord en die is onze bekende kunstenares van de lampenkappen die ze maakt van wc-rollen. En dat hebben ze een heel verhaal een keer over verteld. Ik geloof zelfs ook in Lokaal Totaal jaren geleden bij Radio Beverwijk. En die mevrouw uit Ruigoord die wil graag Herman van Veen horen met Ik ben vandaag zo vrolijk. Maar we gaan echt beginnen met... Nou, ook toevallig met het verzoekje van mevrouw Hogewerf. Die vraagt een plaat aan voor iedereen die luistert en voor het team van Goedemorgen Eimond. Ida de Nijs met Zomer zonder tijd. Daar gaan we zo mee beginnen. Ik ga ook wat mensen bedanken. Marianne de Ridder voor het bevrouwen van de telefoon. Ab voor de assistentie qua computer en qua administratie. Morgen dan is Ab en ondergetekende er weer met de ochtendmix tussen 10 en 12. Kunt u weer plaatjes aanvragen. In welke taal dan ook. Dus dat is no problem. En we gaan eruit met die twee nummers. Dus eerst Ida de Nijs, dan Herman van Veen. Dan hebben we nog klaarstaan Een broekje in de branding. Onweer van Rob de Nijs en Dans aan Zee. Allemaal zonnige nummers. Volgende week is er weer een nieuwe aflevering van Goedemorgen Eimond. En zoals ik al zei, morgen is er weer, zoals Pim Geurts het altijd zegt, de leuke maandag. Ja, tot volgende week.

0: Voor een nieuwe e-bike ga je natuurlijk naar de echte specialist. Toon Beentjes in Heemskerk heeft voor iedereen de juiste elektrische fiets. Niet alleen recreatiefietsen, moederfietsen, bakfietsen en transportfietsen, maar ook tourfietsen, sportieve racefietsen en stoere ATB's. Toon Beentjes is dé specialist voor alle moderne e-bikes. Met batterijen met een actieradius van soms wel 180 kilometer. Van jeugd tot senior, van transport tot sportief. Je vindt het aan de Marelaan in Heemskerk. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
1: De Filder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1999...

0: geleden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Filder en Wijnands Elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimon 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. Voor de zuidkust van Oman lekt olie uit een vastgelopen tanker die onderdeel uitmaakt van de Russische schaduwvloot, waarmee het land Europese sancties ontwijkt. Het schip zakt langzaam weg onder water. Aan een boord zijn zeker 800.000 vaten ruwe aardolie. Op beelden is een kilometerslange olievlek te zien. De tanker werd 2 maanden geleden door 1 of meerdere explosies geraakt en is sindsdien gestrand. Rondom het eiland waar het schip ligt komen onder meer zeldzame soorten zeeschildpadden en walvissen voor. Bij een woning in Arnhem heeft vannacht een explosie plaatsgevonden. Daarbij is een aantal ramen gesprongen. Niemand raakte gewond. De politie kreeg om 2 uur vannacht een melding. Het is nog niet bekend wie er achter de explosie zat. In de straat in Arnhem wordt onderzoek gedaan. Alle agenten van de omstreden Amerikaanse immigratiedienst ICE krijgen nog deze maand een bodycam. Maar of de beelden worden vrijgegeven bij een incident is nog maar de vraag. ICE wil ze kunnen achterhouden, onder meer vanwege de privacy van betrokkenen. De bodycams die worden ingevoerd na dodelijke schietincidenten in januari. Omstanders die filmden het. En de eerste verklaringen van ICE en president Trump over wat er was gebeurd, die bleken niet te kloppen. En met een Zeppelin worden metingen gedaan van de luchtkwaliteit boven delen van Nederland. De Zeppelin die vliegt voor de metingen langzaam en laag op ongeveer 300 meter hoogte. Aan de Zeppelin is allerlei meetapparatuur vastgemaakt. Het onderzoek wordt gedaan door Duitse en Nederlandse onderzoekers. En met de resultaten van de metingen van bijvoorbeeld uitlaatgassen, CO2 en fijnstof worden na het onderzoek analyses gemaakt van de ontwikkelingen in de luchtkwaliteit. En de onderzoekers die denken weermodellen en verwachtingen van de luchtkwaliteit daarmee te kunnen verbeteren. Het weer nog, vooral vanmiddag flink wat zon. 27 graden in het noorden tot lokaal 32 in Limburg. En morgen eerst bewolkt, dan in het noorden een buitje misschien. En iets minder warm dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
3: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe

0: wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
2: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.
3: Uno, dos, one, two, tres, cuatro.

0: Dit is het nieuws van Eimond 360. Zaterdagmiddag zoekt de politie in Beverwijk drie mannen na een poging tot inbraak aan de Peperstraat. Rond 3:15 melden getuigen de verdachte situatie. De mannen zijn ongeveer 1,65 meter lang en dragen trainingsbroeken. De politie vraagt om 112 te bellen. De Wijkertunnel bij Beverwijk is na bijna een maand weer open voor verkeer, waardoor automobilisten weer zonder omleiding over de A9 kunnen rijden. Sinds 12 juli was de tunnel dicht vanwege vervanging van het ventilatiesysteem dat rook bij nood moet afvoeren. Bij woonzorglocatie De Molenwijd in Velsenbroek zijn voor de derde keer campingweken georganiseerd voor bewoners met dementie. Met activiteiten als jeu de boule en zangoptredens beleven zij vakantiegevoel in hun eigen tuin. Vrijwilligers en sponsors maken het mogelijk. Bij Pont Velsen kon deze week wie met een fiets met stugge remmen, wippend zadel of zachte banden kwam, terecht bij fietsenmaker Bob Spanjaard. Hij repareerde mankementen als waardering voor fietsers vanwege de Wijkertunnelwerkzaamheden. Spanjaard adviseert wekelijks bandenspanning te controleren. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.
1: Voor Velsen, met IJmuiden, Velsenbroek en Zandpoort. Dit is Eimond 360. Alles om je heen.

0: Afscheid nemen van een dierbare? De Duinroos is gespecialiseerd in het maken van rouwarrangementen. Van mooi eenvoudig bloemstuk tot speciale ontwerpen.
1: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
2: De Filder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Filder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
3: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst...

0: het nieuws.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De jongen die op zijn school in Thailand meerdere mensen doodschoot, keek online naar gewelddadige content. Dat heeft de politie ontdekt op zijn computer. Ook nam hij eerder een soort luchtbux mee naar school, die werd in beslag genomen door een docent. De schutter kreeg de afgelopen jaren steeds meer interesse voor vuurwapens, zeggen getuigen. De jongen schoot vrijdag eerst zijn grootouders dood, waarna hij op school nog 6 mensen om het leven bracht. In een van de klaslokalen pleegde hij uiteindelijk zelfmoord. Meer dan 20 mensen raakten gewond. In Den Haag zijn gisteravond 2 mannen opgepakt voor een woningoverval in Helmond de nacht ervoor. Bij die overval raakten de 2 bewoners van het huis gewond. De man en de vrouw kregen klappen van de daders. Er ontstond een worsteling en uiteindelijk wist het stel de 2 overvallers te verjagen. Het zijn een 36-jarige man uit Den Haag en een jongen van 17 uit Den Bosch. Spanje heeft gisteren bijna 200 reizigers vanuit Italië gecontroleerd. De Spaanse douane controleerde in totaal 12 vluchten op verschillende vliegvelden in het land. Spanje kondigde vrijdag de controles aan. Het is een reactie op de controles die Italië andersom instelde voor reizigers uit Spanje. Premier Meloni vond die nodig nadat migranten de Spaanse exclave Ceuta hadden bestormd. Volgens Spanje zijn de meeste mensen weer teruggestuurd. Wie vanuit Ceuta naar het Europese vasteland wil, die moet ook langs een grenscontrole. En er vliegt een zeppelin van 75 meter lang over het oosten van Nederland. En daarmee wordt de luchtkwaliteit gemeten boven delen van het land. De zeppelin die vliegt daarom langzaam op ongeveer 300 meter hoogte. En Duitse en Nederlandse onderzoekers die hopen met de onderzoeksresultaten weermodellen en verwachtingen van de luchtkwaliteit te kunnen verbeteren. Het weer zonnig bij 27 graden in het noorden tot lokaal 32 in Limburg. In de loop van de dag neemt vanuit het zuiden de bewolking toe. Dit was het NOS Journaal.
2: Wil je echt mooi wonen? Dat klasse bankstel. Die perfecte eethoek? Je vindt het gewoon in Heemskerk. Lubbers biedt je constant de nieuwste collecties in de beste kwaliteit. De adviseurs hebben goede ideeën en maken samen met jou een mooi ontwerp in 3D. Loop eens wat vaker binnen in de Gerrit van Assendelftstraat. De zaak is veel groter dan je denkt. Lubbers wonen en slapen. Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
3: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Dit is het nieuws van Eimond 360. Zaterdagmiddag zoekt de politie in Beverwijk drie mannen na een poging tot inbraak aan de Peperstraat. Rond 3:15 melden getuigen de verdachte situatie. De mannen zijn ongeveer 1,65 meter lang en dragen trainingsbroeken. De politie vraagt om 112 te bellen. De Wijkertunnel bij Beverwijk is na bijna een maand weer open voor verkeer, waardoor automobilisten weer zonder omleiding over de A9 kunnen rijden. Sinds 12 juli was de tunnel dicht vanwege vervanging van het ventilatiesysteem dat rook bij nood moet afvoeren. Bij woonzorglocatie De Molenwijd in Velsenbroek zijn voor de derde keer campingweken georganiseerd voor bewoners met dementie. Met activiteiten als jeu de boule en zangoptredens beleven zij vakantiegevoel in een eigen tuin. Vrijwilligers en sponsors maken het mogelijk. Bij Pont Velzen kon deze week wie met een fiets met mankementen wachtte terecht bij fietsenmaker Bob Spanjaard. Hij repareerde remmen, zabels en banden. Rijkswaterstaat organiseerde dit als waardering voor fietsers vanwege de Wijkertunnelwerkzaamheden. Spanjaard adviseert wekelijks bandenspanning controleren. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.
1: Voor Velzen, Menteemuiden, Velzenbroek en Zandpoort. Dit is Eimond 360. Alles om je heen.

0: Filder en Wijnands Elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Filder en Wijnands Elektrotechniek, Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965 of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. De man van 26 die gisteren werd aangehouden voor twee steekpartijen in Rotterdam vertoonde onbegrepen gedrag en krijgt passende zorg, dat zegt de politie. Die voegt eraan toe dat de man verdachte blijft, niet alleen van de twee steekpartijen waarbij twee mannen gewond raakten, maar ook van een poging daartoe. Alle drie de aanvallen die waren in de buurt van elkaar en werden binnen een half uur gepleegd. De verdachte en de slachtoffers kenden elkaar niet. In de haven van New York zijn een vrouw van 27...

0: Een baby van 5 maanden om het leven gekomen bij een bootongeluk. De boot waarin ze zaten sloeg gisteravond om in de buurt van Liberty Island, waarop het vrijheidsbeeld staat. 12 opvarenden, onder wie de kapitein, konden worden gered. De vrouw en de baby die werden later door duikers uit het water gehaald en in het ziekenhuis doodverklaard. Of ze familie van elkaar zijn, dat is niet bekendgemaakt. Er wordt steeds meer bekend over de jongen die op een school in Thailand meerdere mensen doodschoot. Hij keek online naar gewelddadige dingen en nam eerder al eens een soort luchtpuks mee naar school. De jongen schoot vrijdag eerst zijn grootouders dood en vervolgens op school nog eens 6 mensen. Daarna bracht hij zichzelf om het leven. En bij Oman lekt olie uit een vastgelopen tanker van de Russische schaduwvloot, waarmee Rusland sancties ontwijkt. Aan boord zijn zeker 800.000 vaten olie en er ligt inmiddels een kilometerslange olievlek. De tanker zakt langzaam onder water. Het weer nog zonnig bij 27 graden in het noorden tot lokaal 32 in Limburg. Maar in de loop van de dag neemt vanuit het zuiden de bewolking toe. Morgen eerst bewolkt, later kans op wat buien in het noorden en in de middag dan weer zon. Dit was het NOS Journaal.
1: Voor een nieuwe e-bike ga je natuurlijk naar de echte specialist. Toon Beentjes in Heemskerk heeft voor iedereen de juiste elektrische fiets. Niet alleen recreatiefietsen, moederfietsen, bakfietsen en transportfietsen, maar ook tourfietsen, sportieve racefietsen en stoere ATB's. Toon Beentjes is dé specialist voor alle moderne e-bikes. Met batterijen met een actieradius van soms wel 180 kilometer. Van jeugd tot senior, van transport tot sportief, je vindt het aan de Marelaan in Heemskerk. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
2: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven. Elke

0: van de visafslag in de Eimond.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Dit is het nieuws van Eimond 360. Zaterdagmiddag zoekt de politie in Beverwijk drie mannen na een poging tot inbraak aan de Peperstraat. Rond 3:15 melden getuigen de verdachte situatie. De mannen zijn ongeveer 1,65 meter lang en dragen trainingsbroeken. De politie vraagt om 112 te bellen. De Wijkertunnel bij Beverwijk is na bijna een maand weer open voor verkeer, waardoor automobilisten weer zonder omleiding over de A9 kunnen rijden. Sinds 12 juli was de tunnel dicht vanwege vervanging van het ventilatiesysteem dat rook bij nood moet afvoeren. Bij woonzorglocatie De Molenwijd in Velsenbroek zijn voor de derde keer campingweken georganiseerd voor bewoners met dementie. Met activiteiten als jeu de boule en zangoptredens beleven zij vakantiegevoel in een eigen tuin. Vrijwilligers en sponsors maken het mogelijk. Bij Pont Velsen kon deze week wie met een fiets met mankementen wachtte terecht bij fietsenmaker Bob Spanjaard. Hij repareerde remmen, zabels en banden. Rijkswaterstaat organiseerde dit als waardering voor fietsers vanwege de Wijkertunnelwerkzaamheden. Spanjaard adviseert wekelijks bandenspanning controleren. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.
1: Voor Heemskerk met De Maar, Noorddorp en Commandeurs. Dit is Eimond 360. Alles

wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe belangrijk een

0: wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Casper Meijer met het NOS Journaal. De man van 26 die gisteren werd aangehouden voor twee steekpartijen in Rotterdam vertoonde onbegrepen gedrag en krijgt passende zorg. Dat meldt de politie. Die voegt eraan toe dat de man verdachte blijft, niet alleen van de twee steekpartijen waarbij twee mannen gewond raakten, maar ook van een poging daartoe. Alle drie de aanvallen waren in de buurt van elkaar en werden binnen een half uur gepleegd. De verdachte en de slachtoffers kenden elkaar niet. In de haven van New York zijn een vrouw van 27 en een baby van 5 maanden om het leven gekomen bij een bootongeluk. De boot waarin ze zaten sloeg gisteravond om in de buurt van Liberty Island, waarop het vrijheidsbeeld staat. 12 opvarenden onder wie de kapitein konden worden gered. De vrouw en de baby werden later door duikers uit het water gehaald en in het ziekenhuis doodverklaard. Of ze familie van elkaar zijn, is niet bekendgemaakt. In Den Haag zijn gisteravond 2 mannen opgepakt voor een woningoverval in Helmond de nacht ervoor. Bij die overval raakten de 2 bewoners van het huis gewond. De man en vrouw kregen klappen van de daders. Er ontstond een worsteling en uiteindelijk wist het stel

0: twee overvallers te verjagen. Het zijn een 36-jarige man uit Den Haag en een jongen van 17 uit Den Bosch. In de Eredivisie heeft Feyenoord met 1-0 gewonnen van stadsgenoot Sparta. Het enige doelpunt werd gemaakt door Luciano Valente. Op dit moment zijn er twee wedstrijden bezig. Groningen tegen Utrecht en PEC Zwolle tegen Ajax. Later vanmiddag speelt Heerenveen nog tegen Twente. Het weer, zonnig bij 27 graden in het noorden tot lokaal 32 graden in Limburg. In de loop van vanmiddag neemt vanuit het zuiden de bewolking toe. Morgen eerst bewolkt. In het noorden is er kans op wat dichte buien. In de middag breekt de zon weer door en het wordt morgen 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Lieve klanten, Grootsmode aan de Alkmaarseweg in Beverwijk gaat sluiten. Jelle na 58 jaar en Ria na 36 jaar gaan stoppen met pijn in het hart met dit mooie bedrijf. Iedereen dank voor de fijne klanditie. Grootsmode gaat sluiten op 31 augustus. Maar tot die tijd kunt u profiteren van mooie en grootse kortingen. Bedankt en tot ziens. Namens het team van Grootsmode. Wanneer u deze boodschap hoort, kijk dan ook even naar de mooie reportage op de website van Eimond 360 over onze winkel.
2: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
3: Trekken een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven. Elke vrijdag.

0: 2 kilo voor 5 euro. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Ecoseafood. Spartelverse vis. Van de visafslag in de Eimond.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

Dit is het nieuws van Eimond 360. Op de parallelweg in Beverwijk vloog zondagochtend rond 11 uur een taxi in brand. De brandweer bluste het vuur, maar de taxi raakte zwaar beschadigd. Een deel van de weg werd afgesloten, waardoor het verkeer tijdelijk hinder ondervond. De oorzaak van de brand is onbekend. Zaterdagmiddag zoekt de politie in Beverwijk drie mannen na een poging tot inbraak aan de Peperstraat. Rond 3:15 melden getuigen de verdachte situatie. De mannen zijn ongeveer 1,65 meter lang en dragen trainingsbroeken. De politie vraagt om 112 te bellen. Bij woonzorglocatie De Molenwijd in Velsenbroek zijn voor de derde keer campingweken georganiseerd voor bewoners met dementie. Met activiteiten als jeu de boule en zangoptredens beleven zij vakantiegevoel in hun eigen tuin. Vrijwilligers en sponsors maken het mogelijk. Het dorpsfeest Zandpoort eindigde zaterdag met buikschuiven en kwallenballen op de Wijmanweide. Teams treden in een modderige arena om de titel Kwallenballen. Gevolgd door spannende buikschuifwedstrijden met ervaren en nieuwe deelnemers. Het feest was sportief en gezellig. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.

0: Voor een nieuwe e-bike ga je natuurlijk naar de echte specialist. Toon Beentjes in Heemskerk heeft voor iedereen de juiste elektrische fiets. Niet alleen recreatiefietsen, moederfietsen, bakfietsen en transportfietsen. Maar ook tourfietsen, sportieve racefietsen en stoere ATB's. Toon Beentjes is dé specialist voor alle moderne e-bikes. Met batterijen met een actieradius van soms wel 180 kilometer. Van jeugd tot senior, van transport tot sportief. Je vindt het aan de Marelaan in Heemskerk. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
1: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
2: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
3: Casper Meijer met het NOS-journaal. De Israëlische premier Netanyahu heeft een plan van president Trumps vredesraad afgewezen. Netanyahu zegt dat het Israëlische leger zich pas terugtrekt uit Gaza als Hamas volledig ontwapend is. Vorige maand meldde Trump nog dat de door hem opgerichte vredesraad een historische overeenkomst had gesloten. Hamas en andere strijdgroepen zouden in Gaza de wapens neerleggen, waarna Israëlische troepen zich zouden terugtrekken. Maar na een kabinetsoverleg vandaag zegt Netanyahu dat het Israëlische leger in Gaza blijft totdat Hamas volledig ontwapend is. De Ierse crimineel Daniel Kenahan is door de Verenigde Arabische Emiraten uitgeleverd aan Ierland, dat hem wil vervolgen. Daniel Kenahan wordt gezien als een van de leiders van het Kenahan-kartel. Hij leefde 10 jaar lang openlijk in Dubai, maar in april werd hij daar gearresteerd. De 49-jarige man wordt door Ierland beschouwd als een van de meest gezochte personen in de internationale georganiseerde misdaad. Zijn organisatie zou onder meer verantwoordelijk zijn voor de import van 1/3 van alle cocaïne die Europa wordt binnengesmokkeld. De man van 26, die gisteren werd aangehouden voor 2 steekpartijen in Rotterdam, vertoonde onbegrepen gedrag en krijgt passende zorg. Dat meldt de politie. Die voegt eraan toe dat de man wel verdachte blijft. Bij de steekpartijen raakten 2 mannen gewond. Verdachten en slachtoffers kenden elkaar niet. En in Den Haag zijn gisteravond 2 mannen opgepakt voor een woningoverval in Helmond de nacht ervoor. Het is een man van 36 uit Den Haag en een jongen van 17 uit Den Bosch. Bij de overval raakten de 2 bewoners gewond, maar ze wisten de 2 overvallers wel.

0: te verjagen. Het weer nog zonnig bij 27 graden in het noorden tot lokaal 32 graden in Limburg. Morgen eerst bewolkt en in het noorden kans op wat lichte buien. In de middag breekt de zon weer door. Het wordt morgen 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
2: Iets goed te maken? Een bloemetje doet wonderen. Of maak een keuze uit de fraaie cadeauartikelen op www.duinroos.nl.
1: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
3: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven.

0: 2 kilo voor €5. Gratis schoongemaakt. EcoSeafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. EcoSeafood. Spartelverse vis van de visafslag in de Eimond.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

Dit is het nieuws van Eimond 360. Op de parallelweg in Beverwijk vloog zondagochtend rond 11 uur een taxi in brand. De brandweer bluste het vuur, maar de taxi raakte zwaar beschadigd. Een deel van de weg werd afgesloten, waardoor het verkeer tijdelijk hinder ondervond. De oorzaak van de brand is onbekend. Zaterdagmiddag zoekt de politie in Beverwijk drie mannen na een poging tot inbraak aan de Peperstraat. Rond 3:15 melden getuigen de verdachte situatie. De mannen zijn ongeveer 1,65 meter lang en dragen trainingsbroeken. De politie vraagt om 112 te bellen. Bij woonzorglocatie De Molenwijd in Velsenbroek zijn voor de derde keer campingweken georganiseerd voor bewoners met dementie. Met activiteiten als jeu de boule en zangoptredens beleven zij vakantiegevoel in hun eigen tuin. Vrijwilligers en sponsors maken het mogelijk. Het dorpsfeest Zandpoort eindigde zaterdag met buikschuiven en kwallenballen op de Wijmanweide. Teams treden in een modderige arena om de titel kwallenballen. Gevolgd door spannende buikschuifwedstrijden met ervaren en nieuwe deelnemers. Het feest was sportief en gezellig. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. De Israëlische premier Netanyahu heeft een plan van president Trumps vredesraad officieel afgewezen. Netanyahu zegt dat het Israëlische leger zich pas terugtrekt uit Gaza als Hamas volledig ontwapend is. Vorige maand meldde Trump nog dat de door hem opgerichte vredesraad een historische overeenkomst had gesloten. Hamas en andere strijdgroepen zouden in Gaza

0: wapens neerleggen, waarna Israëlische troepen zich zouden terugtrekken. Maar na een kabinetsoverleg vandaag herhaalde Netanyahu dat het Israëlische leger in Gaza blijft tot Hamas volledig ontwapend is. Met een 75 meter lange zeppelin zijn vandaag metingen gedaan van de luchtkwaliteit boven delen van Nederland. De zeppelin vloog daarvoor langzaam op ongeveer 300 meter hoogte over de Veluwe. Er was allerlei meetapparatuur aan vastgemaakt. Duitse en Nederlandse onderzoekers analyseren de resultaten van de metingen van bijvoorbeeld uitlaatgassen, CO2 en fijnstof. Zo denken ze weermodellen en verwachtingen van de luchtkwaliteit te kunnen verbeteren. Spanje heeft gisteren 12 vluchten uit Italië gecontroleerd. Bijna 200 reizigers moesten hun paspoort laten zien. Spanje kondigde de controles vrijdag aan als reactie op de controles die Italië instelde voor reizigers uit Spanje. Premier Meloni van Italië vond die nodig na de bestorming van de Spaanse exclave Ceuta. In de Eredivisie heeft Ajax met 2-0 gewonnen van PEC Zwolle. En Groningen won met 2-1 van Utrecht. Eerder op de middag won Feyenoord met 1-0 van stadsgenoot Sparta. De vierde wedstrijd van vandaag tussen Heerenveen en Twente is net begonnen. Het weer. Vanavond en vannacht is het droog en wisselen opklaringen en wolken elkaar af. Het koelt vannacht af naar 12 tot 18 graden. Morgen begint in het noorden bewolkt met kans op wat lichte regen. In de middag breekt de zon weer door. Het wordt 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wil je echt mooi wonen? Dat klasse bankstel. Die perfecte eethoek? Je vindt het gewoon in Heemskerk. Lubbers biedt je constant de nieuwste collecties in de beste kwaliteit. De adviseurs hebben goede ideeën en maken samen met jou een mooi ontwerp in 3D. Loop eens wat vaker binnen in de Gerrit van Assendelftstraat. De zaak is veel groter dan je denkt.
2: Lubbers wonen en slapen.
1: Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
3: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Dit is het nieuws van Eimond 360. Op de parallelweg in Beverwijk vloog zondagochtend rond 11 uur een taxi in brand. De brandweer bluste het vuur, maar de taxi raakte zwaar beschadigd. Een deel van de weg werd afgesloten, waardoor het verkeer tijdelijk hinder ondervond. De oorzaak van de brand is onbekend. Woensdagavond om 19:30 wandelt de zingende gids door Wijk aan Zee, met liedjes over dorpsgenoten en geschiedenis. Tijdens de wandeling is een bijna volledige zonsverduistering te zien. Meelopen is gratis, na aanmelding via liedjeswandeling@gmail.com. Bij woonzorglocatie De Molenwijd in Velsenbroek zijn voor de derde keer campingweken georganiseerd voor bewoners met dementie. Met activiteiten als jeu de boule en zangoptredens beleven zij vakantiegevoel in hun eigen tuin. Vrijwilligers en sponsors maken het mogelijk. Het dorpsfeest Zandpoort eindigde zaterdag met buikschuiven en kwallenballen op de Wijmanweide. Teams treden in een modderige arena om de titel Kwallenballen, gevolgd door spannende buikschuifwedstrijden met ervaren en nieuwe deelnemers. Het feest was sportief en gezellig. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.
1: Eimond 360.

Rijnmond 360.

0: ouder worden met pijn in je rug en een stijve nek? De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe belangrijk een goede nachtrust is. Daarom helpen we je graag bij het zoeken naar een bed dat bij jouw lichaam past. We nemen uitgebreid de tijd voor een op maat gesneden advies, zodat je voortaan iedere ochtend fris en uitgeslapen wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Casper Meijer met het NOS Journaal. Een natuurbrand vanmiddag in Wijchen in Gelderland is waarschijnlijk aangestoken. De politie is daarom op zoek naar getuigen. De brand werd rond 2:00 middags gemeld. 1,5 uur later was het vuur geblust. Omdat er 5 brandhaarden werden gevonden, vermoedt de politie dat het om brandstichting gaat. Rusland en Syrië hebben een akkoord gesloten over de toekomst van Russische militaire bases in Syrië. Dat melden Syrische staatsmedia. De militaire bases worden omgevormd tot gezamenlijke trainingscentra en Syrië neemt het beheer van de civiele faciliteiten over. Over dat akkoord is 1,5 jaar onderhandeld. Rusland was een belangrijke bondgenoot van de Syrische oud-dictator Bashar al-Assad. De Israëlische premier Netanyahu heeft een plan van president Trumps vredesraad officieel afgewezen. Netanyahu zegt dat het Israëlische leger zich pas terugtrekt uit Gaza als Hamas volledig ontwapend is. Vorige maand meldde Trump nog dat de door hem opgerichte vredesraad een historische overeenkomst had gesloten. Hamas en andere strijdgroepen zouden in Gaza de wapens neerleggen, waarna Israëlische troepen zich zouden terugtrekken. Maar na een kabinetsoverleg vandaag herhaalde Netanyahu dat het Israëlische leger in Gaza blijft tot Hamas volledig ontwapend is. De eerste crimineel Daniel Kinahan is door de Verenigde Arabische Emiraten uitgeleverd aan Ierland, dat hem wil vervolgen. Kinahan leefde 10 jaar lang openlijk in Dubai, maar werd afgelopen april daar gearresteerd. De 49-jarige man wordt gezien als een van de leiders van het Kinahan-kartel en was volgens Ierland een van de meest gezochte personen in de internationale georganiseerde misdaad. Het weer. Vanavond en vannacht is het droog en wisselen opklaringen en wolken elkaar af. Het koelt vannacht af naar 12 tot 18 graden. Morgen begint in het noorden bewolkt met kans op wat lichte regen. In de middag breekt de zon weer door en het wordt 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
4: Je hebt ons gevonden.

En goeddag luisteraars, het is weer tijd voor ons wekelijks programma All That Jazz. Ik ben Hans Nijst, de presentator en samensteller van dit programma en belast met de techniek. En ik wil u een uurtje laten genieten van de jazzmuziek.

En we hoorden in onze openingstune, die was van tenorsaxofonist Ben Webster met het nummer Just a Sitting and a Rocking. Een van de allereerste pianisten in de jazz, ja, dat is natuurlijk Jelly Roll Morton. Al in 1898 speelde hij piano in de bordelen van New Orleans. Hij speelde vooral de ragtime, maar met een eigen opvatting over tempo en timing. In Chicago, dat je bijna de tweede jazzstad in de beginontwikkeling van de jazz kunt noemen, schijnt Jelly Roll Morton al in 1910 gespeeld te hebben. Hier iets uit een iets latere tijd van Jelly Roll Morton, de Jelly Roll Blues.

En we hoorden Jelly Roll Morton in een eigen compositie, de Jelly Roll Blues. Harry James kwam uit een circusfamilie en speelde als 7-jarige al drums in het orkest van zijn vader. Als 10-jarige kreeg hij trompetles en toen het gezin in 1931 naar Texas verhuisde, speelde hij daar in diverse orkesten, ook in New Orleans. In 1935 kwam hij terecht in het orkest van Ben Pollock. Speelde daarna nog eventjes bij Goodman en formeerde in 1938 zijn eigen orkest. We gaan luisteren naar Harry James en his orchestra in Sleepy Time Girl.

En we horen Harry James en his orchestra in Sleepy Time Girl. De tenorsaxofonist Stan Getz, ja, persoonlijk vind ik het een toch de gentleman onder de muzici. Stan Getz heeft in vele stijlen in de jazzmuziek gespeeld en is ook het grote voorbeeld van de cool jazz, de muziekstijl die direct naar de bebop kwam. We gaan luisteren naar Stan Getz, de tenorsaxofonist, naar Don't Worry About Me.

Dat was tenorsaxofonist Stan Getz in Don't Worry About Me. In 1931 maakte klarinetist Barney Bigard en Duke Ellington het nummer Mood Indigo, waarin Ellington met simpele gestopte trompet, een gestopte trombone en een klarinet een unieke kleur schiep, onder andere door de leidende melodie van het ene naar het andere instrument te verplaatsen. Dat werd later nog een aantal keren gebruikt in andere composities, maar we gaan er hier naartoe luisteren bij Barney Bigard en Duke Ellington in Mood Indigo.

En dat was Duke Ellington en his orchestra. Met een hoofdrol voor klarinet, trompet en trombone in het mooie nummer Mood Indigo. Charlie Barnett was als kind een buitenbeentje. Zijn grootvader was een spoorwegbezitter en de familie wilde dat Charlie rechten ging studeren om als jurist in het bedrijf te worden opgenomen. Maar toen hij als 12-jarige een saxofoon in handen kreeg, ja, toen ging hij de muziek in. Als 15-jarige was hij leider van het scheepsorkest tussen Engeland en de States. Heel even heeft hij een klein rolletje vervuld bij Duke Ellington, maar in 1933, 20 jaar oud, leidde hij een eigen orkest. Hij scoorde een geweldige hit met het nummer Cherokee, dat verschillende keren werd opgenomen. Maar hier luisteren we naar een wat langere versie van Cherokee van Charlie Barnett.

En dat was het orkest van Charlie Barnett in Cherokee. Zangeres Dinah Washington, maar ze werd geboren als Ruth Jones in 1924. Eerst speelde zij piano in de kerkkoren en kwam in 1943 bij de band van Lionel Hampton. En hij beweert haar de naam Dinah Washington te hebben gegeven. Maar door haar spel en haar zang verdiende zij de bijnaam Queen of the Blues. Ze stierf als 39-jarige aan een overdosis pillen en alcohol. U hoort haar hier in What a Difference a Day Makes.

En u hoorde Dinah Washington en ze zong What a Difference a Day Makes. De jazzgeschiedenis kent vele, vele zangeressen, waarvan er ook weer zeer veel goed aan de weg getimmerd hebben. Zo ook natuurlijk Ella Fitzgerald. Ontdekt bij een talentenjacht en in die beginjaren gezongen heeft bij het orkest van Chick Webb. Later in de jazzgeschiedenis is zij ook bekend geworden door haar vele optredens met Louis Armstrong. We luisteren naar een lied dat ook Louis Armstrong op een bijzondere manier vertolkte. Mack the Knife.

En u hoorde Elvis Gerald in Mac the Knife. En het bijzondere was dat het grotendeels als invulling is van haar eigen teksten. Zo ook was de song Ella and Her Fellows Making a Wreck of Mac the Knife. En omdat we hem net noemden, zullen we ook iets laten horen van Louis Armstrong. Ik heb hier het nummer Basin Street Blues, dat voor mij bijzondere herinneringen heeft, want dit nummer was als jongen mijn eerste jazzplaat op 78 toeren, uiteraard. Basin Street Blues.

En we hoorden Louis Armstrong in het overbekende nummer Basin Street Blues. Hier ook met hulp van tenorsaxofonist Coleman Hawkins. Tijdens de bebopperiode, maar ook de in daaruit voorkomende cool jazz, steekt heel duidelijk de naam van trompetist Miles Davis er hoog bovenuit. Hij vormde vele groepen en gaf met zijn trompetspel de sfeer, de stijl aan daar waar hij heen wilde. Het was niet elke muzikus gegeven met hem samen te spelen, maar in zijn glansperiode trok hij veel muzici mee als zoals Dizzy Gillespie, Charlie Parker, Thelonious Monk, John Coltrane. En wij gaan luisteren naar Miles Davis en Charlie Parker in Scrapple from the Apple.

En dat was Miles Davis met alt-saxofonist Charlie Parker in het nummer Scrapple from the Apple. Pianist Errol Corner, geboren in 1923, maakte in 1944 zijn eerste opname. Die werden echter pas geruime tijd na de oorlog uitgebracht. Errol Corner was een autodidact en heeft nooit muziek leren lezen. Kenmerkend in zijn pianospel is de laid-back left hand. Akkoorden die met de linkerhand achter de tel worden gespeeld. En vooral zijn ballads hadden een prachtige romantische benadering. Wij gaan luisteren naar deze geweldige Errol Corner in de vertolking van Ain't She Sweet.

En dat was pianist Errol Garner in Ain't She Sweet. Billie Holiday zong als 19-jarig meisje reeds bij Duke Ellington, daarna ook bij de big band van Count Basie. En toen zij dat orkest verliet, heeft zij een tijdje gezongen bij het orkest van Artie Shaw. Maar dat is niet een van haar gelukkigste perioden geweest als zwarte zangeres in een blank orkest. In veel clubs en dancings mocht zij niet zingen. En als het wel toegestaan was, dan moest zij via de dienstingang en de keuken naar haar kleedkamer en daar blijven tot zij enkele nummers mocht zingen. Wij gaan luisteren naar Billie Holiday met My Man.

Billie Holiday en zijn song My Man. En het is de zangeres met een geweldige jazzy stem, maar die het geluk in haar leven niet gekend heeft. Uiteindelijk bezweken aan drugs en drank. We luisteren nog een keer naar haar in Willow Weep For Me.

Een Billie Holiday song, Willow Weep For Me. En bij deze grote ruimen we natuurlijk ook een plaatsje in voor Count Basie, die met zijn orkest de Swing Era het orkest van Duke Ellington versloeg. Wij gaan luisteren naar Count Basie en his orchestra in Jumping at the Woodside.

0: Gaande zijn is ook zo.
1: De Vilder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern

0: e-bikes. Met batterijen met een actieradius van soms wel 180 kilometer. Van jeugd tot senior, van transport tot sportief. Je vindt het aan de Marelaan in Heemskerk. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
1: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
2: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
3: Straks meer informatie en muziek bij Eimon 360. Maar nu eerst het nieuws.
4: Casper Meijer met het NOS Journaal. Rusland en Syrië hebben een akkoord gesloten over de toekomst van Russische militaire bases in Syrië. Dat melden Syrische staatsmedia. De militaire bases worden omgevormd tot gezamenlijke trainingscentra en Syrië neemt het beheer van de civiele faciliteiten over. Over dit akkoord is anderhalf jaar onderhandeld. Rusland was een belangrijke bondgenoot van de Syrische oud-dictator Assad. Bij de machtsovername in december 2024 vluchtte Assad met zijn gezin naar Rusland. Ze kregen daar asiel. De bosbrand bij de Zuid-Spaanse plaats Niebla heeft al zo'n 8000 hectare natuur verwoest. Het vuur rukt nu op richting de provincie Sevilla. Zo'n 300 brandweerlieden proberen te voorkomen dat de brand de rivier de Tinto oversteekt en zich in Sevilla verspreidt. Daarbij zal de windrichting de komende uren cruciaal zijn, zegt de Spaanse brandweer. Ook het leger helpt mee om het vuur te bestrijden. Vanwege de brand hebben honderden mensen hun huis moeten verlaten. De Ierse crimineel Daniel Kennehan is door de Verenigde Arabische Emiraten uitgeleverd aan Ierland, dat hem wil vervolgen. Kennehan leefde 10 jaar lang openlijk in Dubai, maar afgelopen april werd hij daar gearresteerd. De 49-jarige man wordt gezien als een van de leiders van het Kennehan-kartel en was volgens Ierland een van de meest gezochte personen in de internationale georganiseerde misdaad. In de Eredivisie heeft Heerenveen met 1-0 gewonnen van FC Twente. Het enige doelpunt van de wedstrijd werd kort na rust gemaakt door Luca Ooyen. Eerder vanmiddag won Ajax met 2-0 van PEC Zwolle. Groningen versloeg Utrecht met 2-1. En Feyenoord won met 1-0 van stadsgenoot Sparta. Het weer. Vanavond en vannacht is het droog en wisselen opklaringen en wolken elkaar af. Het koelt vannacht af naar 12 tot 18 graden. Morgen begint in het noorden bewolkt met kans op wat lichte regen. In de middag breekt de zon weer door. Het wordt 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe

0: wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Lieve klanten, Grootsmode aan de Alkmaarseweg in Beverwijk gaat sluiten. Jelle na 58 jaar en Ria na 36 jaar gaan stoppen met pijn in het hart met dit mooie bedrijf. Iedereen dank voor de fijne klanditie. Grootsmode gaat sluiten op 31 augustus. Maar tot die tijd kunt u profiteren van mooie en grootse kortingen. Bedankt en tot ziens. Namens het team van Grootsmode. Wanneer u deze boodschap hoort, kijk dan ook even naar de mooie reportage op de website van Eimond 360 over onze winkel.

hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond.

Dit is het nieuws van Eimond 360. Op de parallelweg in Beverwijk vloog zondagochtend rond 11 uur een taxi in brand. De brandweer bluste het vuur, maar de taxi raakte zwaar beschadigd. Een deel van de weg werd afgesloten, waardoor het verkeer tijdelijk hinder ondervond. De oorzaak van de brand is onbekend. Woensdagavond om 19:30 wandelt de zingende gids door Wijk aan Zee, met liedjes over dorpsgenoten en geschiedenis. Tijdens de wandeling is een bijna volledige zonsverduistering te zien. Meelopen is gratis, na aanmelding via liedjeswandeling@gmail.com. Bij woonzorglocatie De Molenweid in Velzerbroek zijn voor de derde keer campingweken georganiseerd voor bewoners met dementie. Met activiteiten als jeu de boule en zangoptredens beleven zij vakantiegevoel in hun eigen tuin. Vrijwilligers en sponsors maken het mogelijk. Het dorpsfeest Zandpoort eindigde zaterdag met buikschuiven en kwallenballen op de Wijmanweide. Teams treden in een modderige arena om de titel kwallenballen, gevolgd door spannende buikschuifwedstrijden met ervaren en nieuwe deelnemers. Het feest was sportief en gezellig. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.

wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe

0: wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Van bruidsboeket tot complete feestelijke aankleding van uw trouwlocatie. Bloemen maken uw feest pas echt compleet.
2: Bloemsierkunst de

0: het aan de Marelaan in Heemskerk. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
1: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven. Elke

0: 2 kilo voor 5 euro. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Ecoseafood. Spartelverse vis. Van de visafslag in de Eimond.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Casper Meijer met het NOS-journaal. De bosbrand bij de Zuid-Spaanse plaats Niebla heeft al zo'n 8000 hectare natuur verwoest. Het vuur rukt nu op richting de provincie Sevilla. Zo'n 300 brandweerlieden proberen te voorkomen dat de brand de rivier de Tinto oversteekt en zich in Sevilla verspreidt. Daarbij zal de windrichting de komende uren cruciaal zijn, zegt de Spaanse brandweer. Ook het leger helpt mee om het vuur te bestrijden. Vanwege de brand hebben honderden mensen hun huis moeten verlaten. Bij een aanval van de Houthis in Jemen zijn 7 doden gevallen. De slachtoffers zijn 4 militairen en 3 burgers. Ook raakten 15 mensen gewond. De aanval was in de havenstad Mokka. Die stad staat onder controle van de jemenitische regering. Volgens de Houthis waren wapendepots het doelwit van de aanval. Ook een raffinaderij in Saoedi-Arabië werd aangevallen. Sinds vorige maand is het geweld weer opgeleid tussen de door Iran gesteunde Houthis en de regering van Jemen, die wordt gesteund door Saoedi-Arabië. Israël verwerpt het vredesplan voor Gaza dat onder leiding van de VS werd opgesteld. Zolang Hamas niet volledig ontwapend is, trekt het Israëlische leger zich ook niet terug, zegt premier Netanyahu. De Amerikaanse president Trump kondigde vorige maand aan dat er een doorbraak was en dat zowel Israël als Hamas daarmee had ingestemd. Demi Vollering heeft voor de 2e keer de Tour de France Femme gewonnen. In de slotetappe, waarin 4 keer de Col d'Huez werd beklommen, kraakte de Nederlandse haar enige concurrente, Kasia Nibiadoma, op de slotklim. En dat was niet het enige Nederlandse succes deze Tour. Lorena Wiebes won de groene trui voor de meeste punten en Puk Pietersen wint de bergtrui. Het weer. Vanavond en vannacht is het droog en wisselen opklaringen en wolken elkaar af. Het koelt vannacht af naar 12 tot 18 graden. Morgen begint in het noorden bewolkt met kans op wat lichte regen. In de middag breekt de zon weer door. Het wordt dan 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

U luistert naar Musiclopedie. Presentatie en samenstelling Jolande Spanjaard. Dag luisteraar, het aankomende uur filmmuziek. Specifiek gericht op het duo John Williams en Steven Spielberg, een van de meest succesvolle en langdurige samenwerkingen in de Hollywoodgeschiedenis. We gaan luisteren naar een aantal stukken van Williams en Spielberg's beste vruchtbare samenwerking. En misschien hoort u ze voor het eerst, of luistert u met wat weemoed. Bent u er klaar voor? En action!

Misschien herkende u hem al, de mondharmonica. De enige echte Toet Stielemans. Dit was de Sugarland Express en u hoorde de prelude en de main theme en uitgevoerd door het Hollywood Studio Symphony. Deze road movie uit 1974 was ook de eerste film van Steven Spielberg. Want in 1974 werd John Williams dus benaderd door de nog jonge regisseur die naar aanleiding van de filmmuziek voor The Reavers aan Williams vroeg of hij dus zijn debuutfilm, de Sugarland Express, wou voorzien van muziek. Nou, en Williams die stemde in en dit was zonder dat ze het zelf wisten, het begin van een lange samenwerking.

Jaws uit 1975. En deze film bombardeerde John Williams meteen tot de beste van alle filmcomponisten. En dit is de soundtrack, de 9e, Into the Estuary, in plaats van de normale main titel die we zo vaak kunnen horen. Want het is een met spanning gevulde hoofdthema voor Jaws en een van de bekendste in de filmgeschiedenis. En staat gewoon synoniem voor het gevaar, zodra je dat dum-dum hoort. Hoewel Spielberg dacht dat Williams eigenlijk een trucje uithaalde toen hij het idee voor de muziek voor het eerst afleverde, was deze film toch wel het cement voor de werkrelatie. En Williams' instincten die waren goed en hij had gelijk met de filmmuziek, want hij verdiende hiermee een Academy Award. Williams componeerde na Jaws muziek voor Midway, The Missouri Breaks, Black Sunday, Close Encounters of the Third Kind in 1977, Superman in 1978, Dracula in 1979 en vele andere, zoals deze uit 1982.

dit was E.T., die extraterrestrial. En we hebben hiervan de 20e nummer van de soundtrack van E.T. genomen. Chase Saying Goodbye. En bij het maken van de muziek voor die film E.T. nam Williams namelijk een moderne aanpak om het ervoor te zorgen dat het meer sympathie zou komen voor E.T. Want dat is natuurlijk een buitenlandse, ja, het is een alien. En het is een vrij leuke feit ook trouwens. Het einde van die film, dat was een van de belangrijkste muzikale ervaringen voor Williams. Want na verschillende pogingen om muziek te maken voor die film, nou, hij werd er knettergek van. Spielberg die nam die film van screen weg. En hij moedigde Williams aan om de finale zo uit te voeren op een manier van hoe hij een orkest zou dirigeren tijdens een concert. Nou, hij deed dat. En Spielberg die wijzigde iets in de film, zodat deze overeen zou komen met de muziek. En dat is vrij ongebruikelijk, omdat normaal gesproken de muziek zou worden bewerkt, zodat deze weer overeenkomt met de film. En het resultaat hiervan? Williams won de Academy Award voor de beste origineel filmmuziek in 1982.

De reeks van Indiana Jones films gaf de wereld een van de grootste helden van de film met Harrison Ford als de archeoloog. Williams' muziekstukken voor elk van de 4 films zijn zo gevuld met avontuur en perfect vastliggen van schurkenstaten. Indiana Jones, een film in 81, 1984, 1989 en in 2008.

Dit was van de Hook soundtrack You Are the Pen uit 1991. En we gaan door naar 1993, de volgende film van Spielberg.

Ik mag wel zeggen dat ik dit een vrij ontroerende muziekstuk vond. Schindler's List uit 1993. We hebben de 13e track genomen. Remembrances met viool Itzhak Perlman. Toen John Williams een eerste cut van een film had gezien, was hij zo aangedaan. Het had hem zo aangegrepen dat hij gewoon naar buiten moest om wandeling te gaan maken om zich te herpakken. En toen hij terugkwam, telde Williams aan Spielberg dat hij een betere componist voor de film verdiende. Waarop Spielberg antwoordde: ik weet het, maar ze zijn allemaal dood. Williams aanvaarde deze gigaklus, emotionele film en al, en won de Academy Award voor de Best Original Score.

Nog een film uit 1993, Jurassic Park. Het was het 12e project waaraan Williams en Spielberg samen aan werkten. De muziek die in het stilste jaar werd geschreven was voor de vrij grote emotionele film Schindler's List. Die heeft het ontzag en een fascinatie vertolkt om Spielbergs, zijn prehistorische wezens, tot leven te brengen. Nou, dat is goed gelukt.

1998, Saving Private Ryan. Bij het maken van deze epische oorlogsdrama had Spielberg een zeer sterke creatieve richting in gedachten, want hij wilde alle gevechtscènes in deze film zonder muziek hebben. Nou, dat was natuurlijk heen en weer gemorrel, maar dit hield Williams natuurlijk niet tegen om toch zijn stempel goed te zetten op de totale film. Hij mocht een Grammy Award ontvangen voor de beste instrumentale compositie geschreven voor film of televisie.

U hoorde de openingstitel van Catch Me If You Can uit 2002. En Williams deelname aan Catch Me If You Can markeerde de 20ste samenwerking tussen hem en Spielberg. En Williams vertelde een verslaggever dat van alle films die ze hadden samen gedaan, dit waarschijnlijk het dichtst bij een romantisch avontuur comediestuk is. En de stijl van die film bevat een zeer levendige en nauwkeurige uitvoering van het soort swingende jaren 60 stijl wat u ook gehoord heeft net. En die muziek die hij heeft geschreven, die heeft wat zogenaamde progressieve jazz elementen afgeleid van de stijl die ook populair was in de jaren 50 en begin jaren 60.

The Freedom Skull uit de film Lincoln uit 2011. En Williams ontving zijn 43e Oscar-nominatie voor de Best Original Score na het componeren voor de film Lincoln. Die werd uitgevoerd door het Chicago Symphony Orchestra. Helaas, we zijn weer aan bijna aan het einde. We gaan met de laatste nog laten even horen. Uitgebracht in 2017, The Post. Soundtrack nummer 1, The Papers van John Williams. En daarna hoort u nog een stukje van de film War Horse uit 2011, The Homecoming. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer. Dag.

0: en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lamiris. Altijd een oplossing die bij u past.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Casper Meijer met het NOS Journaal. Bij een aanval van Houthis in Jemen zijn 7 doden gevallen. De slachtoffers zijn 4 militairen en 3 burgers. Ook raakten 15 mensen gewond. De aanval was in de havenstad Mokka. Die stad staat onder controle van de jemenitische regering. Volgens de Houthis waren wapendepots het doelwit van de aanval. Ook een raffinaderij in Saoedi-Arabië werd aangevallen. Sinds vorige maand is het geweld weer opgeleid tussen de door Iran gesteunde Houthis en de regering van Jemen, die wordt gesteund door Saoedi-Arabië. De natuurbrand vanmiddag in Wijchen in Gelderland is waarschijnlijk aangestoken. De politie is daarom op zoek naar getuigen. De brand werd rond 2 uur 's middags gemeld. 1,5 uur later was het vuur geblust. Omdat er 5 brandhaarden werden gevonden, vermoedt de politie dat het om brandstichting gaat. Eerder op de dag woedde er ook een andere, kleinere natuurbrand in Wijchen. Ook dat vuur is inmiddels uit. De Ierse crimineel Daniel Kinahan is door de Verenigde Arabische Emiraten uitgeleverd aan Ierland, dat hem wil vervolgen. Kinahan leefde 10 jaar lang openlijk in Dubai, maar afgelopen april werd hij daar gearresteerd. De 49-jarige man wordt gezien als een van de leiders van het Kinahan-kartel en was volgens Ierland een van de meest gezochte personen in de internationale georganiseerde misdaad. Talent Griekspoor is uitgeschakeld in de 8e finales van het tennistoernooi van Montreal. Hij ging met 6-3 en 6-1 hard onderuit tegen de Spanjaard Daniel Merida. Komende nacht hoopt Botik van de Zandschulp zich wel te plaatsen voor de kwartfinale in Montreal. Hij neemt het op tegen de 20-jarige Tsjech Jakub Mencik, de nummer 17 van de wereldranglijst. Het weer. Vanavond en vannacht is het droog en wisselen opklaringen en wolken elkaar af. Het koelt vannacht af naar 12 tot 18 graden. Morgen begint in het noorden bewolkt met kans op wat lichte regen. In de middag breekt de zon weer door en het wordt dan 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: De Filder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Filder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
4: Afscheid nemen van een dierbare? De Duinroos is gespecialiseerd in het maken van rouwarrangementen. Van mooi eenvoudig bloemstuk tot speciale ontwerpen.
5: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
6: Lieve klanten, Grootsmode aan de Alkmaarseweg in Beverwijk gaat sluiten. Jelle na 58 jaar en Ria na 36 jaar gaan stoppen met pijn in het hart met dit mooie bedrijf. Iedereen dank voor de fijne klanditie. Grootsmode gaat sluiten op 31 augustus. Maar tot die tijd kunt u profiteren van mooie en grootse kortingen. Bedankt en tot ziens. Namens het team van Grootsmode. Wanneer u deze boodschap hoort, kijk dan ook even naar de mooie reportage op de website van Eimond 360 over onze winkel.
7: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

Andrea Bocelli is een Italiaanse tenor die zowel klassieke als populaire muziek zingt. Tevens zingt hij in enkele opera's en is hij ook nog producer. Andrea Bocelli leed vanaf zijn geboorte aan de oogziekte glaucoom. Op 12-jarige leeftijd werd hij na een ongeluk met een voetbal geheel blind. Tot dat moment kon hij nog een beetje met zijn rechteroog zien. Bocelli werd ontdekt door Suchero toen deze een tenor zocht voor de demo van Miserere. Uiteindelijk nam Suchero dit nummer op met Luciano Pavarotti, maar Andrea Bocelli begeleidde Suchero op zijn internationale concerttour. Van Verdi is de opera Aida en we horen Andrea Bocelli nu in Celeste Aida.

De prachtige tenor Andrea Bocelli en haar song uit de opera Aida, Celeste Aida. Het Alban Berg Quartet, genoemd naar de Oostenrijkse componist Alban Berg, was een van de bekendste strijkkwartetten ter wereld. Het trad op in concertzalen, maar ook in radio- en platenstudio's waren ze aanwezig. Het kwartet bestond van 1970 tot 2008. Het werd in 1970 in Wenen gesticht door vier jeugdige leraren van de Weense Muziekacademie en debuteerde in 1971 in het Wiener Concerthaus. De weduwe van Alban Berg, Helene, woonde een van de eerste concerten bij en bood als blijk van waardering van het strijkkwartet aan om de naam van haar man te gebruiken. Wij gaan luisteren naar Allegro uit strijkkwartet op Opus 18, nummer 6.

Het Alban Berg Quartet speelde Allegro uit het strijkkwartet opus 18 van Beethoven. Marin Marais was een Franse componist van barokke muziek, grotendeels voor strijkinstrumenten. Het grootste deel van zijn werkzame leven diende hij het Franse Hof te Versailles. Hij was een leerling van de toenmalige hofkapelmeester Jean-Baptiste Lully. In 1676 kwam hij als muzikus in dienst van het Koninklijk Hof. Marin Marais wordt beschouwd als belangrijke vertegenwoordiger van de Franse school van componisten voor viola da gamba, de bas de viole. Hij was daar zelf ook een uitstekende virtuoos op. Hij componeerde 4 opera's, stukken voor trio's, fluit, viool en viola da gamba en vele andere composities. Zijn werk werd tijdens zijn leven volop uitgevoerd en was tot ver buiten de Franse grenzen bekend. Wij gaan luisteren naar Sonata à la Marésienne.

Van Marin Marius, de Franse componist, hoorden we Sonata à la Marésienne. Het is altijd weer een feest van muzikale verfijning en poëzie als Maria João Pires haar instrument, de vleugel, tot klinken brengt. De immens populaire en beroemde Portugese pianodichteres is wat men noemt een muzikaal medium. Pires geeft ook les en ook Lucas en Arthur Jussen hebben regelmatig les bij haar gevolgd. Hier gaat zij spelen van Bach de Pastorale.

0: Antonio Meneses, een Braziliaan op cello, werd begeleid door Maria João Pires op piano en zij speelde van Bach de Pastorale. Lieder eines fahrenden Gesellen is een liederencyclus gecomponeerd door Gustav Mahler tussen 1883 en 1885. De cyclus omvat 4 liederen voor zangstem en orkest. De teksten, deels door de componist zelf geschreven, deels overgenomen uit de gedichtenbundel Des Knaben Wunderhorn, handelen over het lot dat iemand ten dele valt wanneer hij of zij een geliefde verliest. Uit deze liederencyclus horen we nu King Heit Morgen Übers Veld, gezongen door Christian Kerhaer.
1: King Heit Morgen

heute Morgen übers Feld. Uit de liederbundel van Gustav Mahler en hier gezongen door Christian Gerhaher. De pianosonate nummer 8 in C mineur, opus 13, vooral bekend als de sonate pathetiek, is de 8e pianosonate van Ludwig van Beethoven. De bijnaam komt niet van de uitgever of van latere luisteraars, maar van de componist zelf. De sonate werd in 1798 geschreven door de 27 jaar oude Beethoven en in 1799 uitgegeven. Het werk werd opgedragen aan zijn vriend Prins Karel von Lichnowsky. Met zijn opus nummer 13 is deze sonate een van de vroege werken van Beethoven en waarschijnlijk het eerste dat eeuwenlange populariteit heeft genoten. Niet zelden wordt gezegd dat met deze sonate de romantische periode pas goed gaat beginnen. Aan de piano zit Chinese pianist Li Yundi.

Chinese pianist Li Yunli speelde het Adagio Cantabile uit de sonate pathétique van Beethoven. Jacques-François Antoine Hibert was een Franse componist en dirigent. In 1937 werd hij directeur van de Académie de France in de Villa Medici in Rome, waar hij met uitzondering van de jaren in de Tweede Wereldoorlog tot 1960 verbleef. Verder leidde hij de Parijse opera en de opera comique. Hij werd vooral bekend door zijn orkestwerken, waaronder Divertissement uit 1930 en Escales uit 1922. Uit deze laatste, uitgevoerd door Boston Symphony Orchestra, horen we Valencia.

En dat was Valencia. En dat kwam uit het orkestwerk Escales van Ibert. En natuurlijk hoorden u ook duidelijk de Spaanse castagnetten tijdens dit orkestwerk. Smetana was een Tsjechisch componist die vooral bekend werd door de cyclus van 6 symfonische gedichten, Ma Vlast, oftewel Mijn Vaderland. In de 19e eeuw was het Duits de officiële taal en de Duitse cultuur overheerste. Maar Smetana schreef zijn opera's in het Tsjechisch. En dit heeft bijgedragen tot een gevoel voor en een bewustwording van de eigen cultuur. Veel van zijn opera's zijn gebaseerd op Tsjechische thema's, met als bekendste de komische opera Der verkaufte Braut, de verkochte bruid, uit 1866. Wij gaan luisteren uit dit gedeelte de polka.

En we hoorden de polka uit De Verkochte Bruid van Smetana. Georges Bizet was een Frans componist die vooral bekend is door zijn opera Carmen en zijn orkestsuites La Légienne. En daarna gaan we luisteren naar het menuet.

En we hoorden het menuet uit La Légienne Suite van Bizet. We vervolgen met een stuk uit de operette Boccaccio van Frans von Suppé. Het verhaal speelt zich af in Florence in het jaar 1331... waar de erotische novellen van de dichter Boccaccio opzienbaren. En de lokale bevolking is verdeeld in vrouwelijke fans van zijn schandalige verhalen en in hun jaloerse echtgenoten. De mannen willen hem de stad uitjagen en op laten sluiten. Maar Boccaccio heeft hele andere plannen, namelijk de hand van de dochter Flametta van de hertog. En daar slaagt hij ook uiteindelijk in. Uitgevoerd door het Nationaal Philharmonic Orchestra horen we uit Boccaccio: Florence had schöne Frauen.

En we hoorden de instrumentale vertolking van Florence had schöne Frauen. En het kwam uit de operette Boccaccio van von Suppé. Mischa Majski is een bekende cellist uit Letland die in 1966 de internationale Tchaikovsky-competitie van Moskou won. Hij begon zijn studie aan het conservatorium van Moskou. Daarnaast werkte hij aan zijn concertcarrière in de Sovjet-Unie. En in 1970 werd hij 18 maanden gevangen gezet in een werkkamp vlakbij Gorki. Na zijn vrijlating emigreerde hij naar Israël om van verdere vervolgingen door het communistische regime verschoond te blijven. Tegenwoordig woont Majski in België. Mischa Majski en het Orpheus Chamber Orchestra vormen een uitstekende combinatie als zij vertolken de nocturne uit Sismosso.

decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering. Zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 0.

0: heeft de moeder aangifte gedaan en moet onderzoek nu uitwijzen of er sprake is van onopzettelijk letsel of dat het te wijten is aan een productfout. Begin vorige maand stopten verschillende winkels al met de verkoop van de zogenoemde squishy dumplings, toen uit onderzoek van een Belgische krant bleek dat er mogelijk kankerverwekkende stoffen in zitten. Bij een aanval van Houthis in Jemen zijn 7 doden gevallen. De slachtoffers zijn 4 militairen en 3 burgers. Ook raakten 15 mensen gewond. De aanval was in de havenstad Mokka. De stad staat onder controle van de jemenitische regering. Volgens de Houthis waren wapendepots het doelwit van de aanval. Ook een raffinaderij in Saoedi-Arabië werd aangevallen. Rusland en Syrië hebben een akkoord gesloten over de Russische militaire basis in Syrië, melden Syrische staatsmedia. De basis worden gezamenlijke trainingscentra en Syrië wordt verantwoordelijk voor het beheer ervan. Er moest een nieuw akkoord komen nadat het regime van de vorige Syrische president Assad viel. De basis zijn voor Rusland belangrijk voor de aanwezigheid in het Midden-Oosten. Demi Vollering heeft voor de 2e keer de Tour de France Femme gewonnen. In de slotetappe, waarin 4 keer de Col d'Huez werd beklommen, versloeg de Nederlandse haar enige concurrente Kasia Nibiadoma. Het was niet het enige Nederlandse succes deze Tour. Lorena Wiebes won de groene trui voor de meeste punten en Puk Pietersen wint de bergtrui. Het weer. Vanavond en vannacht is het droog. Wisselen opklaringen en wolken elkaar af. Het koelt vannacht af naar 12 tot 18 graden. Morgen begint in het noorden bewolkt met kans op wat lichte regen. In de middag breekt de zon weer door. Het wordt 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
2: Eigentijds wonen en slapen. Dat begint gewoon in Heemskerk bij Lubbers. Loop regelmatig binnen voor de nieuwste collecties. De zaak is veel groter dan je denkt. 2 verdiepingen en aan de achterkant vind je de mooiste slaapkamers. Mooi en de beste kwaliteit. Eigentijds wonen begint in de Gerrit van Assendelftstraat.
3: Lubbers wonen en slapen.
2: Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
4: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven. Elke

0: 2 kilo voor 5 euro. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Ecoseafood. Spartelverse vis van de visafslag in de Eimond.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Dit is het nieuws van Eimond 360. Zondagmiddag brak brand uit in de begroeiing naast het fietspad langs het Zeesterpad in Beverwijk. Ongeveer 70 vierkante meter berm en bossages gingen in vlammen op. De brandweer kreeg het vuur onder controle en bluste het terrein langdurig na. Op de parallelweg in Beverwijk vloog zondagochtend rond 11 uur een taxi in brand. De brandweer bluste het vuur, maar de taxi raakte zwaar beschadigd. Een deel van de weg werd afgesloten, waardoor het verkeer tijdelijk hinder ondervond. De oorzaak van de brand is onbekend. Woensdagavond om 19:30 wandelt de zingende gids door Wijk aan Zee, met liedjes over dorpsgenoten en geschiedenis. Tijdens de wandeling is een bijna volledige zonsverduistering te zien. Meelopen is gratis, na aanmelding via liedjeswandeling@gmail.com. Het dorpsfeest Zandpoort eindigde zaterdag met buikschuiven en kwallenballen op de Wijmanweide. Teams treden in een modderige arena om de titel kwallenballen, gevolgd door spannende buikschuifwedstrijden met ervaren en nieuwe deelnemers. Het feest was sportief en gezellig. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.
1: Eimond 360.

0: Wil je echt mooi wonen? Dat klasse bankstel. Die perfecte eethoek? Je vindt het gewoon in Heemskerk. Lubbers biedt je constant de nieuwste collecties in de beste kwaliteit. De adviseurs hebben goede ideeën en maken samen met jou een mooi ontwerp in 3D. Loop eens wat vaker binnen in de Gerrit van Assendelftstraat. De zaak is veel groter dan je denkt.
1: Lubbers wonen en slapen.
0: Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
2: De Filder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Filder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
3: Lieve klanten, Groots Mode aan de Alkmaarseweg in Beverwijk gaat sluiten. Jelle na 58 jaar en Ria na 36 jaar gaan stoppen met pijn in het hart met dit mooie bedrijf. Iedereen dank voor de fijne klanditie. Groots Mode gaat sluiten op 31 augustus. Maar tot die tijd kunt u profiteren van mooie en grootse kortingen. Bedankt en tot ziens. Namens het team van Groots Mode. Wanneer u deze boodschap hoort, kijk dan ook even naar de mooie reportage op de website van Eimond 360 over onze winkel.
4: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
5: Casper Meijer met het NOS-journaal. De bosbrand bij de Zuid-Spaanse plaats Niebla heeft al zo'n 8000 hectare natuur verwoest. Het vuur rukt nu op richting de provincie Sevilla. Zo'n 300 brandweerlieden proberen te voorkomen dat

0: De regering in Jemen die wordt gesteund door Saoedi-Arabië. Frankrijk is een onderzoek gestart naar een speelgoedstressbal nadat die ontplofte in het gezicht van een jongetje van 8. Het kind liep daarbij tweede graads brandwonden op. Volgens een Franse krant heeft de moeder aangifte gedaan en moet onderzoek nu uitwijzen of er sprake is van onopzettelijk letsel of dat het te wijten is aan een productfout. Begin vorige maand stopten verschillende winkels al met de verkoop van zogenoemde squishy dumplings. Toen uit onderzoek van een Belgische krant bleek dat er mogelijk kankerverwekkende stoffen in zitten. Demi Vollering heeft voor de tweede keer de Tour de France Femme gewonnen. In de slotetappe, waarin vier keer de Col d'Aise werd beklommen, versloeg de Nederlandse haar enige concurrente, Kasia Nwiadoma. Het was niet het enige Nederlandse succes deze Tour. Norena Wiebes won de groene trui voor de meeste punten en Puk Pietersen wint de bergtrui. Het weer. Vannacht is het droog. Het koelt af naar 12 tot 18 graden. Komende dag begint in het noorden bewolkt met kans op wat lichte regen. In de middag breekt de zon weer door en het wordt 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Dit is het nieuws van Eimond 360. Zondagmiddag brak brand uit in de begroeiing naast het fietspad langs het Zeesterpad in Beverwijk. Ongeveer 70 vierkante meter berm en bossages gingen in vlammen op. De brandweer kreeg het vuur onder controle en bluste het terrein langdurig na. Op de parallelweg in Beverwijk vloog zondagochtend rond 11 uur een taxi in brand. De brandweer bluste het vuur, maar de taxi raakte zwaar beschadigd. Een deel van de weg werd afgesloten, waardoor het verkeer tijdelijk hinder ondervond. De oorzaak van de brand is onbekend. Woensdagavond om 19:30 wandelt de zingende gids door Wijk aan Zee, met liedjes over dorpsgenoten en geschiedenis. Tijdens de wandeling is een bijna volledige zonsverduistering te zien. Meelopen is gratis, na aanmelding via liedjeswandeling@gmail.com. Het dorpsfeest Zandpoort eindigde zaterdag met buikschuiven en kwallenballen op de Wijmanweide. Teams treden in een modderige arena om de titel kwallenballen, gevolgd door spannende buikschuifwedstrijden met ervaren en nieuwe deelnemers. Het feest was sportief en gezellig. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.
1: Eimond 360.

0: Bij een aanval van Houthis in Jemen zijn 7 doden gevallen. De slachtoffers zijn 4 militairen en 3 burgers. Ook raakten 15 mensen gewond. De aanval was in de havenstad Mokka. Die stad staat onder controle van de Jemenitische regering. Volgens de Houthis waren wapendepots het doelwit van de aanval. Ook een raffinaderij in Saoedi-Arabië werd aangevallen. Sinds vorige maand is het geweld weer opgeleid tussen de door Iran gesteunde Houthis en de regering van Jemen. Die wordt gesteund door Saoedi-Arabië. In Frankrijk is een onderzoek gestart naar een speelgoedstressbal nadat die ontplofte in het gezicht van een jongetje van 8. Het kind liep daarbij tweede graads brandwonden op. Volgens een Franse krant heeft de moeder aangifte gedaan en moet onderzoek nu uitwijzen of er sprake is van onopzettelijk letsel of dat het te wijten is aan een productiefout. Demi Vollering heeft voor de 2e keer de Tour de France Femme gewonnen. In de slotetappe kraakte de Nederlandse haar enige concurrente, Kasia Nyemiadoma, op de slotklim en kwam solo over de finish. Er was nog meer Nederlands succes deze Tour. Lorena Wiebes won de groene trui voor de beste sprinter en Puk Pietersen sleepte de bergtrui binnen. Het weer. Vannacht koelt het niet verder af dan 16 tot 20 graden. Morgen is het eerst bewolkt en in het noorden valt een beetje regen. In de middag is er meer zon en het wordt dan 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Dit is het nieuws van Eimond 360. Zondagmiddag brak brand uit in de begroeiing naast het fietspad langs het Zeesterpad in Beverwijk. Ongeveer 70 vierkante meter berm en bossages gingen in vlammen op. De brandweer kreeg het vuur onder controle en bluste het terrein langdurig na. Op de parallelweg in Beverwijk vloog zondagochtend rond 11 uur een taxi in brand. De brandweer bluste het vuur, maar de taxi raakte zwaar beschadigd. Een deel van de weg werd afgesloten, waardoor het verkeer tijdelijk hinder ondervond. De oorzaak van de brand is onbekend. Woensdagavond om 19:30 wandelt de zingende gids door Wijk aan Zee, met liedjes over dorpsgenoten en geschiedenis. Tijdens de wandeling is een bijna volledige zonsverduistering te zien. Meelopen is gratis, na aanmelding via liedjeswandeling@gmail.com. Het dorpsfeest Zandpoort eindigde zaterdag met buikschuiven en kwallenballen op de Wijmanweide. Teams treden in een modderige arena om de titel kwallenballen, gevolgd door spannende buikschuifwedstrijden met ervaren en nieuwe deelnemers. Het feest was sportief en gezellig. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.
1: Voor Heemskerk met De Maar, Noorddorp en Commandeurs. Dit is Eimond 360. Alles om je heen.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De natuurbrand in het zuiden van Spanje dreigt zich uit te breiden...

0: de vaartocht wel door een legale partij werd uitgevoerd. Bij het bootongeluk kwamen een vrouw van 27 en een baby van 5 maanden om het leven. 12 opvarenden, onder wie de kapitein, konden worden gered. Webwinkel Bol heeft 20 soorten eclipsbrillen offline gehaald. Van deze brillen was niet vast te stellen of ze aan de veiligheidseisen voldoen. In de aanloop naar de zonsverduistering van komende woensdag zag Bol dat er ineens veel meer eclipsbrillen werden aangeboden. Maar omdat zo'n bril wordt gezien als persoonlijk beschermingsmiddel, moet het aan strengere eisen voldoen. Aanbieders van de brillen moeten hun product nu eerst laten keuren. Als je zonder bescherming naar de zonsverduistering kijkt, kunnen je ogen beschadigd raken. Stellan Griekspoor is uitgeschakeld in de 8e finales van het tennistoernooi van Montreal. Hij ging met 6-3 en 6-1 hard onderuit tegen de Spanjaard Daniel Merida. Botik van de Zandschulp hoopt zich wel te plaatsen voor de kwartfinale in Montreal. Hij neemt het zometeen op tegen de Tsjech Jakub Mensik, de nummer 17 van de wereldranglijst. Het weer. Vannacht wordt het niet koeler dan 16 tot 20 graden. Morgen is het eerst bewolkt met in het noorden kans op een beetje regen. In de middag meer zon en het wordt 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Dit is het nieuws van Eimond 360. Zondagmiddag brak brand uit in de begroeiing naast het fietspad langs het Zeesterpad in Beverwijk. Ongeveer 70 vierkante meter berm en bossages gingen in vlammen op. De brandweer kreeg het vuur onder controle en bluste het terrein langdurig na. Op de parallelweg in Beverwijk vloog zondagochtend rond 11 uur een taxi in brand. De brandweer bluste het vuur, maar de taxi raakte zwaar beschadigd. Een deel van de weg werd afgesloten, waardoor het verkeer tijdelijk hinder ondervond. De oorzaak van de brand is onbekend. Woensdagavond om 19:30 wandelt de zingende gids door Wijk aan Zee, met liedjes over dorpsgenoten en geschiedenis. Tijdens de wandeling is een bijna volledige zonsverduistering te zien. Meelopen is gratis, na aanmelding via liedjeswandeling@gmail.com. Het dorpsfeest Zandpoort eindigde zaterdag met buikschuiven en kwallenballen op de Wijmanweide. Teams treden in een modderige arena om de titel kwallenballen, gevolgd door spannende buikschuifwedstrijden met ervaren en nieuwe deelnemers. Het feest was sportief en gezellig. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.
1: Eimond 360.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Door de bosbrand in het zuiden van Spanje is al 8000 hectare natuur verwoest. Honderden mensen hebben hun huis moeten verlaten. De brand dreigt nu de rivier de Tinto over te steken en zich in de provincie Sevilla te verspreiden. Zeker 300 brandweerlieden proberen dat te voorkomen. Ook het leger is ingezet. Bij een aanval van Houthis in Jemen zijn 7 doden gevallen. De slachtoffers zijn 4 militairen en 3 burgers. Er raakten ook 15 mensen gewond. De aanval was in de havenstad Mokka. Die staat onder controle van de jemenitische regering. Volgens de Houthis waren wapendepots het doelwit van de aanval. Sinds vorige maand is het geweld weer opgelaaid tussen de door Iran gesteunde Houthis en de regering van Jemen, die wordt gesteund door Saoedi-Arabië. De kapitein van de boot die gisteren omsloeg in de buurt van het Vrijheidsbeeld in New York is gearresteerd. Hij wordt verdacht van roekeloos handelen. De politie onderzoekt ook of de vaartocht wel door een legale partij werd uitgevoerd.